0: Aandacht voor het volgende. Op 3 december, jongsleden, werd in Almelo het lichaam aangetroffen van een onbekende man. De politie wil graag antwoord op de volgende vraag. Wie heeft deze man voor het laatst gezien? Hij moet een vrij eenzame man geweest zijn. Hij heeft 8 maanden doorgelegen voor hij werd gevonden. Hij lag in de winkelcentrum van Almelo. We hebben de eerste reactie binnen. Mevrouw, heeft u een idee? Mag ik nog even overleggen met de familie? Mijn man heeft een idee.
1: Fijn. Hallo.
0: Ja?
1: Ik heb hem niet vermoord.
0: Ja, maar hij is ook niet vermoord.
1: Huh?
0: Nee, hij is niet vermoord.
1: Ook niet op 10 april om 3 uur 's middags?
0: Nee.
1: Ah, dat moet.
0: Nou, niet dat ik weet.
1: Nou, dan wens ik de volgende kandidaat meer succes.
0: Verder worden er meerdere tieners gezocht in verband met een brandstichting. Onder de jeugd van Almelo bevinden zich veel pyromanen. Vermoed wordt dat ze elkaar aansteken. De brandweer van Almelo wil de jeugd in dit verband nog eens graag wijzen op de 3 O's. Oh, oh, oh! Tot zover opsporing verzocht. Verder ben ik zelf nog op zoek naar een vrouw van zo rond de 40. Houd van de natuur, kinderen en strafblad, geen bezwaar.
2: Dit is Mix 24.

0: Aquarius.
1: Libra.
0: Leo.
2: Cancer.
3: Ralph.
4: Charles.
5: Paul.
6: Larry.

0: Aquarius, Libra, Leo, Cancer,
1: Ralph,
0: Charles.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

Nou, een tijdje geleden ging een gozer bij mij uit de buurt dood. Ik woon in Amsterdam. En er ging een gozer dood en dat was, ja, hoe moet ik hem goed omschrijven? Een beetje onze buurtklaploper, zeg maar, Kareltje. En Kareltje was een beetje zo'n jongen. Iedereen, maar ook echt iedereen, kreeg nog geld van hem. Echt iedereen. Maar daar kwamen we pas achter toen hij dood was, weet je wel? En stond een beetje te praten in de kroeg en niemand had meer zin om nog naar zijn begrafenis te gaan. Maar we kwamen er ook achter dat als wij, de jongens van het café, niet naar de begrafenis zouden gaan, dan zou er helemaal niemand komen. En toen zei ik opeens iets te vlug, ik zei nou, ik ga wel even naar dat condoleren. En toen iedereen, oh prima joh, prima, prima, prima. En toen voelde ik al, dit klusje kan ik alleen gaan klaren. En ik, ja, ik had dus nooit dat moeten zeggen, want ik kan dus niet tegen doden. En ik denk, oh god, dan moet ik daar morgen naartoe. En dan ben ik natuurlijk nerveus. En als ik nerveus ben, dan kom ik te vroeg. Ik denk, oh god. En verdomd, de volgende dag, ik kom binnen en ik ben een half uur te vroeg in die rouwkamer. Nou, ik weet niet of iemand van u dat wel eens heeft meegemaakt. Ik kan het je niet aanraden. Ik bedoel, dan zijn ze nog niet begonnen. Dus de kaarsen branden nog niet. En er is er nog eentje met de stofzuiger onder de kist wat blaadjes aan het weggaan. Er stond een transistorradiootje op de kist. Met verkeersinformatie. Ik dacht, dat is ook wel leuk, dan weet Kareltje dat hij niet de enige is die stilstaat, weet je nou goed. En ik stond een beetje zo en ik keek in die kist, want ik moest even kijken of ik wel in de goede rouwkamer was. En ik kijk in die kist, nou en daar lag hij. Nou, je hebt dood en dood, maar dit was dood. Jezus, was die gozer dood. En een duur pak aan, man. Op mijn kosten. En denk nou even kijken of er nog wat in zijn binnenzak zit, hè. Heb ik natuurlijk niet gedaan. Voor je het weet, tegenwoordig hangen overal camera's. En voor je het weet zie je zelf terug op geenstijl.nl. Dus... Ik heb het bij die ene ring gelaten. Maar goed, ik sta zo in die kist te kijken. En ik weet zeker dat ik helemaal alleen in die rouwkamer ben. En opeens hoor ik achter me. Hij ligt er prachtig bij. Ik denk, welk bloemstuk kan hier lullen? Weet je. En ik kijk om. En toen bleek dat zijn vrouw al binnen was. Ik zeg, wat zeg je? Hij ligt er prachtig bij. Ik zeg, ik weet niet of je het weet, maar hij is dood hoor. En volgens mij lig je er dan niet echt prachtig bij. Als jij dit prachtig vindt, dan gaan wij morgen samen even naar Hans Anders, ja. Ik bedoel, ik vind dit niet echt prachtig. Zijn kind wordt ondersteund door een stuk fietsstuur, anders hangt zijn bek open. Hij heeft een kleur alsof hij net is weggehaald bij Madame Tussaud. Hij heeft voor het eerst twee scheidingen in zijn haar. Is dat om zijn huwelijksleven te illustreren? En wie heeft dat krijtstreepjespak verzonnen? Een krijtstreepjespak. Kunnen ze hem dan makkelijker scannen bij de hemelpoort of zo? Ging ze janken? Ik zei, we gaan toch niet janken om heen dooien, hoop ik of wel? Ik zei, er gaan er elke dag 28.000 van de honger, weet je dat? Er gingen er vorig jaar in Pakistan 75.000.

0: 20.000 in één weekend. Toneeltje toch ook droog? Ze zei, ja, maar een ongeluk zie je niet aankomen. Ik zeg, een ongeluk? Iemand die straalbezopen onder de bus loopt, dat is toch geen ongeluk? Daarbij in zijn geval is het helemaal geen ongeluk, het is geluk, hè? Ik bedoel, hij had geen werk, zou ik nooit weer werk krijgen. Hij had overal schulden die hij niet kon afbetalen. Zijn huwelijk was zwaar kut. Ik citeer. Maar goed, ik kom er morgen in mijn speech uitgebreid op terug. Toen ging s'avonds de telefoon, belde zijn broer. Ik hoefde niet te komen speechen. De arrogantie van die types. Ik bedoel, ik, Joep van Dijk, verdette. Uitverkocht tot diep in België en Groningen. Ik bied aan om gratis, ik herhaal gratis op te treden. Maar, en dat hoeft dan opeens niet meer. Nou, toen ben ik naar een andere begrafenis gegaan. En dat was een enorm succes, kan ik zeggen. En sinds die tijd doe ik het erbij. Overdag. Zoals deze week Groningen had ik 2 begrafenissen, 2 crematies en vandaag was ik vrij. En als u hier in de zaal zit en u denkt, nou, dat lijkt mij TVP ook wel leuk. Joep aan mijn groeven, hè? Nou, dan zal ik je even de speech laten horen die ik doe. En dan kan je daarna altijd nog beslissen of je me nog wil. En ik zou zeggen, luister goed, want dan ben je een van de weinige dooien die zijn speech al een keer gehoord heeft. Dood. Je bent dood, dus het is over. Sluit je ogen, zwijg je mond. Je bent dood, dus het is over. Je gaat voor altijd in de grond. En dan kan ik dus ook heel makkelijk iets met fik opmaken. Hè? Dat is geen enkel punt. Daar rijmt eigenlijk nog meer op als ik het doe. Je bent dood, dus het is over. Ja, je bent nu niks meer waard. Maar men heeft van je gehouden, althans dat staat op de kaart. Je bent dood, dus het is over. Er wordt niks van je gehoord. Al je onschuld en je schulden, die zijn schitterend vermoord. Je bent dood, dus het is over. In veel keeltjes zit een brok. Maar een paar staan ook te denken, had hij niet een Friese klok? Je bent dood, dus het is over. Niks dat er dan nog toe doet. Ja, de ruzie kan beginnen over het onroerend goed. En het geld en de piano en het zilveren bestek. Nog een kleine 14 dagen en ram elkaar maar. Iedereen moet erg huilen om dit vreselijk verlies. Maar ik denk ook aan je zeilboot. En wat doen we met je skis? En met je complete reven en je Rolling Stones LP's. En ik zeg niks over dat kastje. Mooi antiek, vol DVD's. Je bent dood, dus het is over. In je kistje lig je stijf. Ik zal je vrouw echt ondersteunen. Is trouwens best een lekker wijf. Ja, ik zal haar zachtjes troosten. Diepe, diepe, diepe rouw. Je was echt een goede gozer. Maar ik ben hier voor je vrouw.
1: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Maar de hel werd ik namelijk ook te vinden. In Amsterdam. Taxichauffeurs. Echt waar, ik schaam me zo kapot voor sommige taxichauffeurs in Amsterdam. En met eigen ogen gezien, hè. Oudere mensen worden niet meegenomen omdat het ritje te kort is. Toeristen worden enorm in de maling genomen. Als je met ze meerijdt, dan rijden ze enorm om. Ze zijn of ontzettend brutaal, of racistisch, of het aan het worden, of ze spreken geen Nederlands. Ja. Of ze kunnen klappen. Dat is geweldig. En die zijn er ook bij. Goeie taxichauffeurs. Kijk, en mij maakt het echt niet uit wie de auto rijdt. Echt niet. Ik bedoel, breng mij gewoon netjes van A naar B, want meer vraag je niet. En ik stap er laatst in bij een chauffeur, die had een mooie auto, een Turkse chauffeur. En ik stap bij hem in en hij kijkt me niet aan. Hij zegt alleen, waar naartoe? Ik zeg, Centraal Station. En ik, ja, jij begint. Maar hij kijkt nog steeds niet. Hij zegt, welke Centraal Station? Ik zeg, ja, die van Ankara. Nou goed. Van Amsterdam, maar rijden. Ik heb haast. Hij draait zich om en zegt, ja, ja, kan. Najibam Hane! Jij bent mijn grootste fan!
1: Jij?
0: Nou, jij! Najibam Hane, man, wat doe jij hier? Ik zeg, ja, ik heb een taxi nodig. Waarom? Jij geld genoeg hebben, je kan kopen 7 taxis.
1: Sam, ik heb nou geen tijd om een taxi te kopen, vriend.
0: Oh, Najibam Hane, waar naartoe? Ik zeg, Centraal Station. Leuk, man. Ja, is goed, Abia. Wacht, wij samen een foto maken. Mag wel, Abia? Kom, samen een foto maken, wacht. Oh, wacht, ik ben mijn broer. Wallah, mijn broer geloof je nooit. Najibam Hane zit in taxi. Hij gaat zijn broer bellen. Yilmaz! Hayat neşerim! Hayat neşerim! Ha! Waarschijnlijk zegt hij, je raadt het nooit! Najibam Hane! Wallah! Praat met mijn broer, alsjeblieft, Abia. Praat met mijn broer, praat met mijn broer. Praat met mijn broer, praat. Dus ik praat met zijn broer. Hallo?
2: Hallo.
0: Hallo?
2: Hallo.
0: Hallo, meneer Jeep.
2: Nee.
0: Ja?
2: Nee.
1: Zeg hier, je broer gelooft het niet echt.
0: Jongen, ik heb een rit met hem gehad. Ongelooflijk. Maar hij stelde me ook vragen waar ik geen antwoord op had. Hij zegt, Najibam Hane, man, waarom heb jij succesvol, echt, cabaretier, mooi, goed. Waarom jij cabaretier, ik taxichauffeur, man. Waarom heb je, waarom? Ja,

0: In, hè? Maar kijk, ik heb liever dat ze dan wat zeggen tegen je dan alleen maar aanstaan te staren. Dat is een Surinaamse Hindoestaanse taxichauffeur. En die zat alleen maar... Ja, ja. Ik zeg, wat? Nee, hoor. Oh, ja. Ik zeg, wat? Nee. Op een gegeven moment zegt hij, is er dat wel vaker horen? Maar u lijkt op die cameraatje in Najib Amali. Ik zeg, ja, dat hoor ik wel vaker. Je zou maar bij de maffia zitten. We komen het geld halen. Net zo zie ik het voor me. Lijkt me geweldig. En ik ben orgaandonor geworden. Dus mocht je iets nodig hebben, pak het, hè. Ik heb me aangemeld via internet. Echt, dat was nog nooit zo makkelijk geweest. Dat was nog nooit ergens zo makkelijk naar binnen. Was aanmelden, hup. Wat geef je niet weg, stond er. Ik zeg, alles, ik ben dood. Ja, pak het maar. Als iemand het nodig heeft, kun je het krijgen. En ik maak geen onderscheid. Iedereen die het nodig zou hebben, mag het hebben. Ik ben ook niet haatdragend. Dus zelfs Geert Wilders. Als die mijn hart nodig zou hebben, zou ik het hem geven. Ziet voor je Geert Wilders met een Marokkaans hart? Naar de balt, joh, nee. Ja, kijk, heel veel mensen zijn dan een beetje wel boos op Geert Wilders, om wat hij zegt. En denk, kom op mensen, we leven in Nederland. Vrijheid van meningsuiting heet dat. Dus die dingen die hij zegt, dat mag allemaal. Dat heet vrijheid van meningsuiting. Dus als Geert Wilders zegt, ik heb liever geen moslims meer in het land, dan mag dat. Dat heet vrijheid van meningsuiting. Kijk, hij mag niet zeggen, ik heb liever geen joden meer in dit land. Dat is heel raar, maar dat is ineens geen vrijheid. Maar over moslims mag je alles roepen. Want die worden boos. En dat is lachen. Kijk, maar hij is wel heel vaak bezig. En dat komt door dat spul. Dat spul dat hij normaal in zijn haar doet, dat drinkt hij heel langzaam op. En dat is niet om te drinken. Dan word je zuur van en bang en angstig. Ik denk, Geert, pak het dan een beetje slimmer aan. Een beetje praktisch. Als je geen moslims in dit land wil hebben, wacht ze dan op bij de grens. En als ze dan binnenkomen, zeg je, dag mevrouw de moslim, dag meneer de moslim, welkom hier in Nederland, maar we hebben hier overal varkenvlees. Dat mag u niet, nee, haloef, dat mag u niet, nee. En alcohol, we drinken hier overal alcohol, alcohol. En homo's, en we hebben hier homo's, homo hier, homo daar, overal.
1: Echt waar,
0: overal homo's. En hoeren, straten vol met hoeren, hoeren, hoeren. En die moslims, ah, is je niet goed, is je niet goed, is je niet goed. Dag.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
3: Hey hoor.
2: Hey.
3: Proost.
2: Proost.
1: Frisje? Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
1: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

0: Mijn vrouw en ik zijn vorige week op visite geweest bij de deurwaarder. We dachten, het hoeft niet altijd van één kant te komen. Ja. Het is wel een aantal jaren geleden hoor, dat ik dit heb opgeschreven. Wel een paar jaar terug. Ik kan er nou ook wel om lachen, maar het was toen verschrikkelijk. We konden de stroomrekening niet meer betalen. Nou, dat is wel zoiets stoms. Dan kun je in één keer de stroomrekening niet meer betalen. Maar het meest stomme was nog wel dat we ook geen flauw idee hadden hoe die stroomrekening iedere maand weer zo ongelooflijk hoog kon uitvallen. Tot het me op een keer opviel dat de buren midden overdag het licht aan hadden. Ik zei tegen mevrouw, hier, dat is het. Ze zei, wat dat is, ja, wat ik hoe zeg, dat is het. De buren tappen onze stroom af. Ah, zei ze, dat is een beetje al te snel geconcludeerd. Ik zei, niks al te snel geconcludeerd, ik weet het heel zeker, de buren tappen onze stroom af. Dus ik op hoge poten naar de buren, ik belde aan op mijn eigen kosten. De buurvrouw deed open en zei, buurvrouw, ik kom praten over het aftappen door jullie van onze stroom. Nou, de buurvrouw wist natuurlijk van niks. Maar, zei ze, mijn man kan zo weer thuiskomen, misschien dat die er wat meer vanaf weet. Dus ik wachtte samen met de buurvrouw de komst van de buurman af. Nou, de buurvrouw schonk mij een ongelooflijke smerige bak koffie in. Volgens mij opzettelijk. Dus toen ze weer even in de keuken was, gooide ik mijn koffie snel in de Sanseveria. De buurvrouw kwam terug en vroeg of ik een koekje bij de Sanseveria wou. Maar de sfeer tussen de buurvrouw en mij was om te snijden. En ik werd alsmaar chagrijniger. Ik dacht, waar blijft die kerel van haar nou? De kamerdeur ging open en een buurmeisje kwam binnen. Hallo, buurman. Buurman, ik heb vanmiddag mijn zwemdiploma gehaald.
1: Zo. Heb jij je zwemdiploma gehaald?
0: Ja, buurman.
1: Dus als ik jou in de kanaal gooi, dan zwem je zo weer naar de kant.
0: Ja, buurman.
1: Dan heeft het ook weinig zin om jou in de kanaal te gooien.
0: Ja, nou, ik was enorm chagrijnig, hoor. Zo, wat was ik chagrijnig. Jullie hebben geen kinderen, hè, zei de buurvrouw. Nee, buurvrouw, wij hebben geen kinderen. Wij hebben een glazenwasser.
1: Wat?
0: Een glazenwasser. Ja, een glazenwasser.
1: Oh, we zijn er wel zo gek mee met onze glazenwasser.
0: Nou, werkelijk waar. Als we het van tevoren hadden geweten, hè, hoe leuk het was, daar waren we al veel eerder aan begonnen. Het is, oh, zo'n leuk kereltje. Nou, moeten we er soms wel vroeg uit voor hem, hoor. Vanmorgen bijvoorbeeld meldde hij zich al om 6:30. Oeh, 6:30. Dat lijkt me wel een opoffering. Ja, dat is het ook wel, maar je krijgt er veel voor terug. Hebben jullie geen glazen wasser?
1: Nee.
0: Nee? Oh, sorry. Hebben jullie bewust gekozen voor geen glazen wasser? Of kunnen jullie geen glazen wasser krijgen? Och, we stellen het nog even uit. En bovendien, als ik zie hoe vroeg jullie eruit moeten voor zo'n glazen wasser. En als ik dat ook zie bij andere mensen met een glazen wasser, dan weet ik niet zo goed of we dat er wel voor over hebben. Ja, maar geloof het me, buurvrouw, een glazen wasser van jezelf is heel anders dan een glazen wasser van een ander. Om kort te gaan, het werd in één keer hartstikke gezellig tussen de buurvrouw en mij. Helaas werd die gezelligheid verstoord door een auto die een grimpak kwam opgereden. Oeh, god, zei de buurvrouw, mijn man komt eraan. Dus ik trok snel al mijn kleren uit en verstopte mij in de kast. Ja. Goed, de buurman kwam binnen, die zag mijn kleren voor de kast er liggen. Hij deed de kastdeur open en ik zei, goh, buurman, ik hier? Ja, dat is ook waar, hè? Het zal hier maar gebeuren. Ik stapte piemelnaakt uit de kast en ik zei, buurman, ik kwam even praten over onze stroomrekeningen. Nou, het onderwerp was al lang onbespreekbaar geworden tussen de buren en ons. Nog sterker, het werd een volkomen onhoudbare situatie. Ja, een oplossing zou natuurlijk zijn verhuizen, maar ja, daar hadden we geld niet meer voor. Een betere oplossing zou zijn dat de buren gingen verhuizen. Of nog mooier, emigreren. Ja, Amerika, dat was het beste geweest. Ja, dat is een mooi land. Amerika. Daar hebben ze de doodstraf. Ja, dat hebben ze daar. De doodstraf. En dat doen ze met stroom. Ja, dat doen ze met stroom. En ze hebben er ook verschillende technieken voor om iemand elektrisch om zeer te helpen. Zo hebben ze in Amerika de elektrische deken. elektrische deken en dan laten ze je inslapen. Maar het meest... Allemachtig zeg. Je hebt de auto wel erg ver weg geparkeerd, dat is het helemaal zeggen. Goedenavond, dames en heren. Nou, u bent net op tijd voor de finale zo ongeveer.

0: Het is gewoon, ik tel tot drie en iedereen is stil en als u dan roept... Iedereen is stil en als u dan roept van geef niet, het droogt wel weer op, dan is het verhaaltje rond. Ik tel tot drie en dan geef, moet ik goed gelijk, geef niet, het droogt wel weer op. 1, 2, 3.
1: Geef niet, het droogt wel weer op.
0: Prima. Nou, die nacht, er was zo'n band in Aalwijk. Waar waren wij gebleven? De glazen was er aan wel hard. Hè? Oh, elektriciteit. Nou, in,

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg. Gooi hem niet weg. Maar lever hem in.

Vroeger, hè? Vroeger, toen geloofde ik altijd dat er ergens op de wereld een sprookjesbos was. Met kabouters en heksen en reuzen. En waar de dieren konden praten. En daar was het altijd gezellig. Maar ja, altijd. Dan was het ook wel eens hommeles. Maar dat werd wel opgelost. Dan was bijvoorbeeld, had je een heks. Die had zich dan misdragen. Maar hoppakee man, die werd gewoon sprookjesbos uitgebonjourd. Of de heks kwam tot inkeer, dat kon natuurlijk ook. Maar in elk geval, ik geloofde daar heilig in. Totdat ik jaar of 25 was en toen snapte ik, het bestaat niet. En daar heb ik het zo moeilijk mee gehad. Want al mijn illusies waren weg. Er bestonden geen heksen, er bestonden geen reuzen, er bestonden geen elfjes, de dieren konden niet praten. Geen sneeuwwitje, geen doorn roosje, geen goed kapje, geen prinses op de erf, geen gelaasde kat, geen repelsteeltje. Het was allemaal weg. Het enige wat nog wel bestond, dat zijn kabouters. Ja, kabouters bestaan wel. Alleen, snap je, die heten geen kabouters, maar lilliputters. Ja. Ja, en die wonen niet in het bos, maar in aangepaste huizen wonen die. Ja, en die dragen geen putmutsen, lange baden, maar gewone mensenkleren. Alleen in een hele kleine maat. Ik kwam er eens eentje tegen. En ja, toen vroeg ik aan hem. Ja, gewoon zo, waarom die geen puntmuts op had. Het, werd heel erg kwaad. Ik snapte daar niks van, maar het was wel in een bos waar ik hem tegenkwam. Dus ja, ik dacht. Dat was heel raar, want ik kwam me zo tegemoet gelopen zo. En toen zei ik zo, hallo kaboutertje! Waar is je puntmuts? Ik werd heel kwaad, ik begon met zand te gooien, zo. Ik zei, hey. En toen zei hij zo, ik ben godverdomme geen kabouter, zei hij. En toen dacht ik, nou, dit is vast een kabouter die het moeilijk heeft, hè. Eentje die niet kan accepteren dat hij een kabouter is. Dus ik zei, je hoeft je niet te schamen, hoor, kaboutertje. Ik ben dol op kaboutertjes. Waar is je holletje? Ik had helemaal rood, ik begon met zijn beentjes te stampen zo. Dat doet toch rustig, man? En toen dacht ik van, weet je wat? Ik moet hem gewoon even lekker stevig vastpakken, kusjes geven en dan wordt hij rustig. Dus ik pak hem vast. Ik kwam een kusje geven, begon ik te spugen. Gadverdamme! Ik zeg, jij bent een stout kaboutertje. En het liet hem los. Toen ging hij op de grond liggen huilen. En zei, kaboutertje, je moet niet huilen. Nee, niet huilen, kaboutertje. Niet huilen. Waarom huil je een kaboutertje? Dat doe ik helemaal niet. Niet huilen, kaboutertje. Niet huilen. Waarom huil je nou? Niet, kaboutertje, kijk dan. Kaboutertje, niet huilen, kaboutertje. Dan wou ik hem over zijn hoofd aaien, maar hij trok zijn hoofd weg en hij bleef maar huilen. Ik dacht, ja, waarom huilt hij nou? En toen dacht ik in één keer van, oh ja, natuurlijk. Hij huilt omdat hij verdrietig is. Maar waarom is hij verdrietig? Omdat hij verdwaald is. Tuurlijk, kabouters komen toch nooit zo dicht bij de grote mensenwereld. Ik moet hem terugbrengen naar het diepste.

0: Ik ben maar blij dat je mij bent tegengekomen. Zo, nou ga ik. Ja, dan ben ik naar huis gegaan.
1: Want God, blijf niet aan de gang.
0: Ja. En toen heb ik thuis, speciaal voor het kaboutertje, heb ik een walsje geschreven.

0: Leute.
1: Wat is er? Wat is er nou? Hé. Hey. Is dat...
2: Geitje.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint, ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
3: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: Je verwacht het niet, hè? Jongen, jongen. Zo, dames en heren. Hè? Tijd voor een beetje actie. Ik zag een paar mensen van u kijken met een blik van... Meneer Visser, ik weet niet wat ik moet. Ik weet niet wat het is. Kom, ik vraag het aan de vis. Vis, wat gaan we vandaag precies doen in de klushoek? Dames en heren, we gaan vandaag bloem schikken. Oh, leuk, Bert. Oh, snel. Begin, man. Snel, vertel. Niet te snel, we schrijven mee. Zo. Dames en heren, bloem schikken. Of zoals het oude Hollandse spreekwoord zegt, een heel oud Hollandse spreekwoord zegt bij bloemschikken. Als de bloem in de vis gesteerd en de vjetter komt eronder met de pokon, heb je zo de truske nonnelus en heb je prutsko, oh, moet je truske aan. Ik weet ook niet wat ik zeg. Dames en heren, wat is het belangrijkste bij het bloemschikken? Weten we niet, Bert? Vertel, man, desnoods leggen we geld bij. Zo hoor. Dames en heren, het belangrijkste met bloemschik is natuurlijk de helm. Bert, leg uit, snel, leg uit, man, vertel. Nou, er kan van alles gebeuren, dames en heren. Stel je voor, ik gooi mijn broodrommel iets te hard weg en mijn broodrommel stuit er terug. Of stel dat ik val. Oh, ik val. Niet vaak genoeg waarschuwen, dames en heren. Nou, wat hebben we verder nodig bij bloemschikken? De bloemetjes. Heel goed. Au, Bert, wat leren we veel. Dames en heren, en we kennen natuurlijk allemaal, laten we eerlijk zijn, het basisprincipe van het bloemschikken. Nou, dat weten we wel, maar we hebben betaald, dus vertel het nog maar één keer. Nou goed. Het basisprincipe, dames en heren, van het bloemschik is dat we altijd de boel schuin afknippen of schuin afsnijden. Echt waar, het mag met een schaartje, het mag met een mesje, doe het even met een schaar. Als we nogmaals de boel maar schuin afknippen, dames en heren. Je verwacht het niet. Je denkt, hij doet dat en dan doet hij dit. Onbetrouwbaar, die gozer. Oh, god, oh, god. Bert, ga door, laat je niet afleiden. Vertel, geef alles. Dames en heren, soms... Dat is een beetje treurig, dit. Soms, dames en heren, komt de bloemschikken niet goed uit. Au, wanneer niet, wanneer niet, wanneer niet. Nou, vandaag komt de bloemschikken niet goed uit. Let u op.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Schikt het? Nee.
0: U ziet, het wordt een biedermaaiertje. Precies.

0: die vaker de waarschuwen, hoor. Dames en heren, we gaan nou iets heel anders doen. We gaan dakpannen leggen. Oud bed, leuk. Wat een variatie, man. Ga verder. Meer, meer bed. Veel, geef. Dames en heren, dakpannen leggen. We hebben er allemaal iets aan. Nou, wij niet. We hebben een plat dak. Nou, dat doe je maar niet mee. Dames en heren, het oude Hollandse spreekwoord zegt... een dak zonder dakpunnen. Dan klit het zo die wetter in de snij op. Dan schuift de plank en zo via het plafond druk, druk, druk, en zo lukken druk. Ik weet echt niet. Dames en heren. Vaak is de dakpan iets te groot.
1: Albert, wat zie je dat goed.
0: Dan moet er een klein stukje vanaf. Ja, hè, er hoeft niks bij. Anders word je alleen maar langer. Bijvoorbeeld, dit hoekje. Dit hoekje moet eraf. Sorry. Dit hoekje moet eraf. En voor ik het hoekje wegtik met een hamer, is het verstandig dat ik het even inkras met iets scherps, zodat het zometeen makkelijk wegtikt met een hamertje.
2: Hoe verzin je het?
0: Ik doe het even met een schaar, zonder van de schaar zo te zeggen, maar die was toch al stuk, dat geeft niks. Dus ik kras het even in. Dit hoekje moet eraf. Ook hier het belang van de helm. Let u op. Oh jee, de schaar flipt weg. Oh! Niet vaak genoeg waarschuwen, dames en heren. Zo, dan even aantikken. Heel klein tikje is voldoende. Anders gaat het hele... Even, alleen het hoekje hoeft er maar af. Even aantikken is ruim voldoende. En u ziet het, hij past. Oh, Bert, nee, Bert, wacht, wacht. Nee, joh. Snel, Bert, snel. Nog één, nog één. Hups, en... Zo. U ziet het... Precies hetzelfde, alleen die is groter. Dames en heren, laat ik eerlijk tegen u zijn. Ik zie een paar mensen kijken met een blik van... Meneer Visser, wordt het nou niet tijd voor een moment van rust? Is het nou niet tijd om... wel niet, wel niet, wel niet.
3: Dat doet hij er gewoon tussendoor.
0: Meneer Visser, wordt nou niet tijd om te kijken wat moeder de vrouw in de broodtrommel heeft gedaan? Of, als er geen moeder de vrouw is... wat je zelf hebt gesmeerd 14 dagen geleden... en nu waarschijnlijk met champignons. Meisje, kijk nou toch eens. Kijk nou toch eens wat ik voor je heb gemaakt. Het is een biedermaaiertje. Hier komt ook nog wel een bloempje aan, hier zo. Met een beetje patek zit dat zo vast.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Belinda Muldijk leest in haar omroepblad bevreesd. Rob de Nijs op Kreta. Ze gaat tekeer. Verdorie, Rob, wie is Kreta nou weer? Ja. Ja, dat moet je niet doen, hè. Dat moet je doen. Kijk, zulke grappen moet je niet maken. Is wel jammer, want daar heb ik een heleboel van. Hier, kijk hier. Jammer, hè. Zonder, ik kan zo weggooien. Nee, ik heb erg veel grappen dit keer over bekende Nederlanders. Dat komt zo. Ik ben zelf ook een... Wat, haha. Nee, ik ben een bekende Nederlander, hoor. Jazeker wel. Oh, ja. Niet alleen hier in de buurt. Nee, tot Almelo aan toe. Jo, ja. Om een voorbeeld te geven, ja, hoe bekend ik ben. Ik liep 's middags een beetje door het centrum van Den Haag te dwalen. Begon er een wildvreemde vrouw enorm naar mij te zwaaien. Nou, echt geen idee wie het was. Er staat zo'n gouden koers. Nee, ik ben wel een bekende Nederlander. Jawel, jawel, ja. Ik zal u nog een voorbeeld geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Dat doen we daarna wel de opening. Ik zat een keer in een trein. Nou, en halverwege de treinreis stapte een groep vrouwen in. Nou, die vrouwen liepen langs mijn coupé, keken door het ruitje naar binnen en namen plaats in een coupé naast mij. Nou, dat ging ongeveer als volgt. Is Herma Vinkes, is Herma Vinkes. Wat is Herma Vinkes? Ja, nou en? Handtekening, ik zal wel vragen om handtekening. Nee, dat is stom. Is niet stom, is wel stom, nou doe het toch. Nou, toen in één keer heel rustig, klap, klap, klap. Neem me niet kwalijk dat ik even stoor, maar ik zag je zitten en ik ken je van de televisie. Sta er stom als ik om een handtekening vraag. Ik zeg, goh, nee, waarom? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van, hé, gat, zit ik net even lekker rustig in de trein, komt me daar zo'n dom mens aan, surf me aan de kop om handtekeningen en zo. Ik zeg, goh, nee, ben je gek? Ik vind het wel leuk. Ach, u vindt het wel leuk zelfs. Nou, heel vriendelijk bedankt. Zal je verder niet lasten vallen. Een prettige reis nog. U ook nog een prettige reis. En tot ziens. Ja, ik heb een handtekening. Ik heb een handtekening. De man tegenover mij in de coupé zag dit alles zeer bedenkelijk aan. Fronste zijn wenkbrauwen en zei... Bent u Gerard Cox? Ik zei, nee. Hij zei, ik wel. Zo bekend. Zo bekend ben ik als Nederlander onder andere. Oh ja, en het mooiste was ook nog. Cox bleef bij me aankijken en uiteindelijk zei hij, weet je, je hebt een bekend gezicht. Ik zei, oh, dat weet ik niet. Jawel, zegt hij, je hebt een bekend gezicht. Oh, dat zou kunnen. Man, je hebt een enorm bekend gezicht. Hoe is je naam? Ik zei, Herman Vinkers. Toch heb je een bekend gezicht. Dus. En nog één voorbeeld om aan te geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Die opening kan de hele avond nog wel. Ik mocht een keer meedoen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Nou, en dan hoor je erbij hoor. Als je mee mag doen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Dat is een dag waarop bekende sportlui sporten tegen artiesten. Nou, en ik weet helemaal niks van sport. En mijn broer nog veel minder. Het eerste onderdeel die dag was hockey. Tegen de broer van Joep van het Hek. Elke keer als ik een doelpunt maak, riep Tom, geef ik een rondje. Een leuke, royale kerel. Daarna tafeltennis. Mijn broer riep, elke keer als ik het balletje raak, geef ik een rondje. De krent. En toen de Cooper-test. Ik wist helemaal niet wat het was, Cooper-test. Dus ik vroeg aan Tom van het Hek, wat is dat eigenlijk, Tommy? Cooper-test. Ja, een geintje, hè. Dus, ja, een geintje is dat. Een flauwekul, Tommy Cooper-test. Een Cooper-test, zei hij, meet je condities. Nou, kijk eens aan, waar moet ik me melden? Hij zei, bij de fitness. Waar is de fitness? Volg de bordjes maar. Ik zag een bordje, fitness, linksaf. Dus ik linksaf, lange gang door. Eind van de gang, weer linksaf, weer een gang door. Hal oversteken, trap op, trap af, draaideur door. Gebouw uit, veld over, ander gebouw weer erin. Trap op, trap af, eind van de gang rechtsaf. Tot ik bij een bordje kwam, einde fitness. Ah, toen dacht ik al, ik moet het ook helemaal niet doen. Ik weet helemaal niks van sport, helemaal niks. Ik plofte dood meneer op een bankje. Tussen de zangeres zonder naam en een paar spelers van het Ajax-elftal. Ja. Je speelt een frek leuk potje voetbal, zeiden de Ajax-spelers tegen mij. Ik zei, goh, dat geeft dan niks, jullie hebben wel andere kwaliteiten. Ja, ik weet niks van sport, helemaal niks.
1: Ja, het gesprek met de zangeres zonder naam ging wat minder vlot, want de zangeres was een beetje kwaad op mij. Een beetje hellig. Nou, ik had wel eens grappen gemaakt over gehandicapten en daar had ze zich nogal aan gestoord. Ik zei, goh, waarom dat nou toch? Nou, zei ze, u maakte een keer een opmerking over Mankanelis en dat heeft mij nogal gekwetst. Ik zei, oh, dat vind ik echt heel vervelend dat ik u gekwetst heb. Maar als ik vragen mag, hoezo heeft die opmerking over Mankanelis u gekwetst? En toen zei ze, ik ben namelijk zelf ook mank. Nou, van die logica begrijp ik nog werkelijk helemaal niks. Nee, dat zou wel aan mij liggen, maar ik heb het altijd zo eigenaardig gevonden om je dan zelf in één keer gekwetst te voelen. En het is ook nergens voor nodig, want ik maakte bijvoorbeeld diezelfde dag ook een grap over een rolstoel. En met name Koos Albus moest verschrikkelijk hard om lachen. He, dus ik zei nog tegen haar, wacht u maar tot u eenmaal in een rolstoel zit, mevrouw Servaas. En dat was niet goed, dat bracht de gezelligheid niet op gang, moet ik je zeggen hoor. Nee, de gezelligheid kwam pas op gang toen ik een oude bekende tegenkwam die vroeg of ik zin had aan een potje touwtrekken.

Nee, een leuke ervaring, zo'n sportdag. Het meest leuke van die sportdag vond ik na afloop met z'n allen onder de douche. He, met al die bekende gezichten. Ik stond pal naast Herman van Veen. Dat vond ik een dubbelgekke ervaring. Ik kende hem alleen maar zonder haren.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En onderweersverwachting geldt van donderdag tot en met zondag. Er is veel zon en wat sluierbewolking donderdag. En het wordt op grote schaal zomers warm met 25 tot 29 graden. In het zuidoosten kan het tropisch warm worden en aan de noordwestkust is het een graad of 23. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de avond blijft het nog een tijdje droog en zonnig en zomers warm. En in de nacht naar vrijdag trekken wolkenvelden over het land met een lokaal een bui. Met 18 tot 21 graden is het een warme nacht. Vrijdag is het drukkend warm met op veel plaatsen 30 tot 33 graden en een hoge luchtvochtigheid. In de loop van de dag stijgt de kans op stevige regen- en onweersbuien. Zaterdag wordt het 26 graden aan de kust tot 32 graden in Limburg. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. Er is opnieuw kans op enkele onweersbuien en tijdens droge periodes is de wind zwak tot matig uit het westen. Ten slotte zondag lijkt het de hele dag droog te blijven, waarbij wordt het 25 tot 32 graden en er waait de wind zwak of matig uit het noordoosten. Er is veel ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht.

Olha, mas gosto, gosto. Preciso de um deck.

Van naam was Nostradamus, hij kon heel goed voorspellen. Daar kon je een bewijs van spreken, midden in de nacht voor bellen. Maar ik weet dat dat niet waar is. Spaar me dus uw hoon, want in de tijd van Nostradamus was er nog geen telefoon. Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek, die stond hem goed. Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek, die stond hem goed. Ja, zijn naam was Nostradamus, soms ging hij naar een café. En dan ging die daar een heleboel stennis lopen trappen. En dan zeiden de mensen tegen Nostradamus, misschien kan je dan wel goed voorspellen. Maar dat wil dan dus niet zeggen dat je dan automatisch ook gelijk heel veel stennis kan gaan lopen trappen. Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek. Ja, Nostradamus. Naam was Nostradamus, hij werd een keer gevraagd of hij wilde figureren in een speelfilm. Maar had Nostradamus geen tijd en dat is toen niet doorgegaan. Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek. Ja, Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek. Naam was Nostradamus. Hij vond dat als je een huisdier aanschaft, dat je daar dan toch ook wel de verantwoordelijkheid voor moet dragen. Terwijl eigenlijk zou hij daar niks over moeten zeggen, want hij had zelf twee Sint-Bernards honden en die liet die bijna nooit uit. Nostradamus.

Distantem gut, stark grüne Bug. Distantem gut, stark grüne Bug. Mit dem dicken Bubble, ja. Stark grüne Bug. Dicke Bubble. In stark grüne Bug. Die dicke lul van Nostradamus, ja. Yeah. Die dicke, grote, vette, zweterige lul van Nostradamus, ja. Yeah. En allemaal lekkere dingen wijven naaien, Nostradamus, ja. Yeah. En dan ook nog goed voorspellen, ja. Yeah.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
9: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig.

Maar je moet er ook mee oppassen, als ik echt niet wil. Dat vind ik ook, hè. Dat zie je ook hoe de wereld in de fik staat. En iedereen staat elkaar naar het leven. We hebben nu zelfs gewoon een woord als wraakporno. En wat is dat? Dan heb je bijvoorbeeld dan heb je iets. En dan op een gegeven moment gaat het uit. En dan zet je een foto online. Dat je of seks hebt, of dat ze naakt is, of dat hij naakt. Ga je zo dat mee pesten, weet je. Een soort putje van onze haat is dat geworden. Je kunt heel snel, kun je dat ook doen, weet je. Dat gaat het uit. Oh ja, gaat het uit. Oh, dan zet ik die naaktfoto zet ik online. Fuck you, weet je wel. Dat krijg je dus. En dat is gewoon helemaal nieuw. Wraakporno. Had je vroeger niet. Tenminste, ja, had je vroeger misschien wel, maar dat kost heel veel moeite om dat te doen. Weet je. Dan moest je echt seks hebben met je vrouw. En dan moest je een schilder uitnodigen. Die moest dat helemaal na gaan schilderen zo. En als het dan uitging of zij ging vreemd, moest je met dat hele doek zo door het dorp zo. Kijk, wat een slet het was, mensen. Ongelooflijk. Nou ja, heel veel werk was dat. Maar nu gaat het heel snel. Het is gewoon meteen, boem, je zet het online klaar, weet je wel. En het viel mij op namelijk omdat er een meisje is en die is een rechtszaak begonnen tegen Facebook. En waarom is ze dat gedaan? Omdat het ging uit met haar vriend, ze is nog maar 21. En toen heeft iemand, ze weet nog niet of het haar vriend is, daar gaat die hele rechtszaak om. Die heeft toen een filmpje online gezet dat zij haar vriend pijpt. Dus een filmpje van een minuut dat zij haar vriend pijpt en dat is online beland. En nou wil ze van Facebook weten van wie heeft dat online gezet. Dus Facebook moet die gegevens vrijgeven. Wil Facebook niet, snap ik ook wel. Dan moet ze op een gegeven moment alle gegevens vrijgeven van wie wat online zet. Snap ik wel. Maar het is wel heel erg, weet je. En ik moest meteen denken aan dat berichtje. Nou, het eerste wat ik dacht toen ik dat berichtje las, want ze heet Chantal. Ze komt uit Werkendam, Chantal. En ik weet nog, het eerste wat ik dacht toen ik dat berichtje las, is, het is wel typisch iets voor een Chantal. Vind je? Weet je? What's in a name? Nou, dit soort shit overkomt een Chantal altijd, weet je wel? Dit overkomt Antoinette niet in ieder geval, weet je wel? Heb je het film van Antoinette gezien? Oh, dat spaart Andreas. Ja, precies. Heb je het film van Chantal gezien? Dat ze de vriend pijpt. Ja, precies. Weet je? Dit klopt. Het klopt gewoon helemaal. En het is natuurlijk heel erg voor haar, omdat zij zei ook, en toen viel het me ook op, ze zei namelijk van ja, ik schaam me kapot, want iedereen heeft het gezien. Iedereen heeft het gezien. Mijn vrienden hebben het gezien, mijn broers hebben het gezien, mijn ouders hebben het gezien. En toen dacht ik, wat, je ouders hebben het gezien. Maar even, dan heb je nog een veel groter probleem. Dan heb je ook hele creepy ouders heb je. Welke ouders gaan in godsnaam het pijpfilmpje van hun dochter zitten kijken, weet je? Welke ouders doen dat nou? Misschien dat die vader s'nachts op internet aan het surfen was. Die denkt van, hé, dat kopje komt me bekend voor. Wie is dat? Weet je dat? Dat zou kunnen. Maar je gaat toch niet serieus het pijpfilmpje van je dochter zitten kijken? Van, nou, we hebben het gekeken, Chantal. Heel erg heftig. Ja. Nou, we hebben 3 keer moeten kijken om wel zeker te weten dat jij het was. Ongelooflijk. We hebben het niet geliked. Nee, vonden we net iets te ver gaan? Zeker niet. En die moeder ook zei, ja, van wie heeft ze dat? Nou, niet van jou in ieder geval. Dat één ding wat 100% zeker is, niet van jou. En het is echt, en dat filmpje, want ik had het de hele tijd, ik had het niet gezien. En toen moest ik spelen in Geertruidenberg. En op een gegeven moment vertelde ik van, ik heb het niet gezien, ik kon het niet vinden. Want als je op internet intikt, meisje pijpt gast, schijnen heel veel mogelijkheden te zijn. Een vriend van mij had dat gedaan. Iets minstens 14 mogelijkheden zijn er dan die je hebt. En dus op een gegeven moment zei ze een jongen, die stak zijn hand op en die zei van, ja, ik heb het op mijn telefoon. En wat ging Geertruidenberg ligt vlakbij Werkendam. En toen hebben we gewoon met het publiek dat filmpje gekeken. En ook een iPad zo. En toen hebben we gewoon het filmpje gekeken. En die jongen, die zei, vlak voordat hij het aanzette, zei hij zo van, ja, ik weet niet waar ze moeilijk over doet, want ze hoeft zich nergens voor te schamen, hoor. En hij zet het zo aan. Lieve mensen, zij hoeft zich nergens voor te schamen, jongen. Het is echt, het is geen wraakporno, het is reclame, is het gewoon. Alsof de leven ervan afhangt. Echt serieus. Alsof ze met een Kalashnikov tegen de hoofd aanstaat. En nu zuig je alles op wat in je buurt komt. Zij klimt erin, jongen. Holy shit, zeg. Ik kreeg het schaamrood op de kaken gewoon. Ik zat helemaal zo, nou, mevrouw, doe rustig aan, zeg. Het hoeft niet allemaal op vandaag, weet je wel. Dat ding hangt er morgen ook nog wel. Holy shit, zeg. Het is een beetje om het juiste beeld in je hoofd te krijgen. Denk aan een uitgehongerd paard zonder tanden dat je een wortel voert. Dat is ongeveer het juiste beeld. Echt, het filmpje wordt op een gegeven moment blurry omdat ze alle megapixels meezuigt zo ongeveer. Ja. Het is echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. En toen moest ik weer denken, dat hebben die ouders gewoon zitten kijken. Jezus. Echt. Oké, maar het is natuurlijk heel erg erg. En ten eerste, kijk, ik heb wel een soort oplossing. Want het vervelende is namelijk dat zoiets online kan belanden. Hè? En het vervelende is altijd dat als zoiets online belandt, is dat de man is altijd stoer en de vrouw is altijd een slet. Dat is altijd meteen zo, vrouw is slet, man is dan stoer als je zoiets ziet, weet je wel. En zo werkt het gewoon. Terwijl wij zijn net zo groot sletten, jullie zijn net stoer, maar dan op een of andere manier is het wel Maar het probleem is dus, als je het dus hebt gemaakt, kan het dus online zijn. Je kunt er dus mee geconfronteerd worden, hè? Wraakporno. Dus even een kleine tip. Is tip 1 voor alle vrouwen hier, doe het niet. Neem het gewoon niet op. Kan het niet online verschijnen. Snap je? Beste tip is dat. Ja, dus gewoon niet doen. Kan het niet online zijn. Want je hebt er ook echt geen flikker aan. Het is echt niet leuk om een pijpfilm van een minuut terug te kijken. Het is niet zo dat je op vrijdag zit te denken van, hey, wat zullen we gaan doen? Zullen we een film gaan kijken of een serie? Of zullen we even het pijpfilmpje van een minuut terug gaan kijken? Nee, je hebt er helemaal niets aan. Weet je, misschien later voor de kinderen of zo. Van, nou, papa en mama waren ook best wel hardcore, hoor. Poef. Weet je, dus, holy shit, man.
hangt dat ding van paarden nog? Of is echt alles op? Weet je, dat idee hebben. Dus dat is tip 1. Gewoon niet opnemen. Dan kan er niks gebeuren. Dan kan het niet online zijn. En dat is ook tip 2, 3 en 4. Dus eerste, en tot 5. Eerste 5 tip. Niet opnemen. Kan er niks verschijnen. Ga je het wel doen en word je overgehaald. En denk je van nou deze relatie is sterk genoeg. Ik ga het wel doen. Dan moet je even een verzekeringetje inlassen. En dan moet je ook een filmpje maken dat confronterend is voor hem. En dan zeggen heel veel mensen meteen. Ja, dan moet je een filmpje maken dat hij jou beft. Maar dan is hij nog steeds stoer en zijn nog steeds in slecht. Snap je? Dus niet het juiste ding. Wat je wel moet doen is, je moet een filmpje maken dat hij je anus slikt. En dat is net even iets minder stoer namelijk. Snap je? Oh, hier wordt hij gepijpt. Oh ja, hier likt hij mijn fucking anus. Boom. Ja? Net even iets minder stoer. Snap je? En dan niet zo net onder de douche vandaan anus. Hè? Zo'n werkdag anus. Gewoon... Maak filmpjes wat je nog extra hebt gedaan. Je hebt van alles gedaan, gesport en weet ik veel wat. En die anus wordt van binnen en buiten helemaal schoongelikt. Gewoon. Dat is... Net even iets minder stoer is dat. Ik zie heel veel mensen nu shit van hun telefoon wissen. Ja, even stappen. Ja, beffen. Dat is wel apart trouwens. Dat is het enige, dat is met beffen. Beff is echt het enige waarbij een vrouw na 10 minuten kan zeggen van... Ja, daar ja. Maar dat je denkt, na 10 minuten, zeg gewoon meteen waar ik heen moet, alsjeblieft, weet je wel. Ik kan nu al nauwelijks praten om verlamde tong, weet je wel. Ja, daar ja. Zeg meteen, ja, daar ga ik meteen daarheen namelijk. Hallo. Dit is ook een tip. Yeah. Deel. Kan ik alleen maar bij. Kan niet bij pijpen. Je bent met een heel raar meisje als je na 10 minuten moet zeggen. Ja, daar ja, perfect. Net zat je helemaal verkeerd, maar nu zit je echt helemaal goed. Ja. Alle deurknoppen zijn nat en alle kaarsen zijn uit, maar nu gaat het echt. Helemaal fantastisch. Een goed.

0: 2024.
1: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Let's go!
0: The station with the
3: best music.
0: Best music.
4: I love the music.
0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
5: En onderweersverwachting geldt van donderdag tot en met zondag. Er is veel zon en wat sluierbewolking donderdag. En het wordt op grote schaal zomers warm met 25 tot 29 graden. In het zuidoosten kan het tropisch warm worden en aan de noordwestkust is het een graad of 23. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de avond blijft het nog een tijdje droog en zonnig en zomers warm. En in de nacht naar vrijdag trekken wolkenvelden over het land met een lokaal een bui. Met 18 tot 21 graden is het een warme nacht. Vrijdag is het drukkend warm met op veel plaatsen 30 tot 33 graden en een hoge luchtvochtigheid. In de loop van de dag stijgt de kans op stevige regen- en onweersbuien. Zaterdag wordt het 26 graden aan de kust tot 32 graden in Limburg. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. Er is opnieuw kans op enkele onweersbuien en tijdens droge periodes is de wind zwak tot matig uit het westen. Ten slotte zondag lijkt het de hele dag droog te blijven, waarbij wordt het 25 tot 32 graden en er waait de wind zwak of matig uit het noordoosten. Er is veel ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
1: Mix 24.

Back in the mix! De hits van nu in een jasje dat je nergens anders hoort!

0: Dames en heren, dit is het verhaal van een kapper die in het postkantoor komt en tegen de man achter het loket zegt: dag meneer achter het loket, mag ik van u een postzegel van een kwartje?
1: Wat zegt u?
0: Mag ik van u een postzegel van een kwartje, alsjeblieft? Wilt u het bedragje besteden aan één zegel of wilt u voor hetzelfde bedrag verschillende leuke zegels hebben? Nou meneer, dat kan mij niet zo schelen. Geeft u mij maar een postzegel van een kwartje, dat is alles wat ik wil. Nee, ik zeg het namelijk hierom. We hebben namelijk zulke prachtige zegels binnengekregen de laatste dagen. Er is bijvoorbeeld een zegel van 12 cent, die is petrolkleurig. En daar komt Hare Majesteit zo beeldig op uit. Dan heb ik ook nog een van u van 8 cent. Die is auberginekleurig. Ja, ik geef toe, het is een gewaagde combinatie, maar het is een schitterende combinatie, heel geraffineerd. Dan heb ik er nog een van u voor u van 4 cent. Van 4 cent, die is, hoe zal ik het zeggen, gris bleu. Met een tikkeltje wit voorstellende de afsluitdek. En dan heb ik een hele gedistingeerde van 2 cent, ja. Die is bleu royal. Ja, die is niet pauwblauw, ook niet keurblauw, het is echt bleu royal. En kijkt u de 2 is, de 2 niet knal? Luister eens meneer, dat kan mij niet zoveel schelen. Geeft u mij een postzegel van een kwartje? Dat is alles wat ik u vraag, een postzegel van een kwartje. Mag ik u even vragen, hebt u een girorekening? Nee meneer, ik heb geen girorekening. Hebt u geen girorekening? Een modern mens zonder girorekening? Als u een girorekening had, hoeft u nooit geld bij u te hebben. U schrijft een chequeje uit, u schrijft een girootje uit, u doet het in de zalmkleurige envelop, saumon zal ik wel zeggen. En die doet u dan in de rode envelop en wij doen de rest. Meneer, doe me dan lol! Geef me een postzegel, want ik heb niks anders nodig van u uit uw modewinkeltje dan een postzegel van een kwartje. En gauw of te vallen klappen.
1: Okido.
0: Mag ik u nog iets vragen? Hebt u een spaarbankboekje? Nee, meneer, ik heb geen spaarbankboekje. Nee, want wij geven namelijk vanaf 1 januari 1963 3¼% rente. Maar meer kan me niet verdomme. Geef me een postzegel van een kwartje, dat is alles middel. En doe me plezier, ook vermoord iemand.
1: Okido.
0: Nog één ding, meneer. Hebt u een telefoon? Ja, meneer, ik heb een telefoon. Nee, ik wou alleen maar even attent maken op de nummers die u gratis en net zo vaak kunt draaien als u wilt. Er is bijvoorbeeld 000 voor het aanvragen van interlokale gesprekken. 0010 voor het aanvragen van internationale gesprekken binnen Europa, niet vanuit de cellen. 0016 voor het aanvragen van internationale gesprekken buiten Europa, niet vanuit de cellen. 008 voor inlichting over het automatisch verkeer. 0018 voor het inlichting over het internationaal automatisch verkeer. 003 voor het weerbericht. 20111 voor het tijdzin. En 009 voor het opgeven van een telegram. Ja! Doe me dan lol! Geef me verdomme een postje van een kwartje, meneer! Roep de chef! Ik wil niets meer doen! De chef! Chef! De chef.
2: Het is er aan de hand.
0: Meneer, ik vraag aan deze man een postzegel van een kwartje en verdomd het om te geven. Hebben we hem een postzegelverzameling aan het smeren? Een giroboekje, een spaarbankboekje, een telefoon? Ik wil een postzegel van een... Waarom doet die man dat?
2: Ik zal het even voor u informeren. Is dat waar, van Deudekom?
1: Ja, meneer.
2: En waarom doe jij dat, van Deudekom?
1: Ik doe het expres, meneer.
2: En waarom doe jij dat expres, van Deudekom?
0: Nou, die man is namelijk kapper, ziet u. En als ik bij hem in de zaak kom en ik zeg, wilt u mijn haar knippen? Weet u wat ze dan zeggen? Wilt u lotion? Wilt u tandpasta? Wilt u zeep? Wilt u haar?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey jongen.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: liever willen zijn.
1: Yeah. You know, I want your money.

0: Ik word verkracht door Matthias Schoenaert. Die dingen gebeuren in de showbiz, die dingen gebeuren. Hè. En ik ben zwanger, maar ik beslis toch dat ik dat kind wil houden. Ga je dan nog bij mij blijven of niet? En ik ben dan eigenlijk altijd een beetje geaffronteerd dat hij er niet direct ja op zegt. Zo. Hè? Of stel, ik zit in een accident, het is allemaal heel erg. Ze moeten mijn twee benen en mijn twee armen afzetten, zodat er eigenlijk alleen nog maar een rompje overblijft. En op een schone dag beslist je om te gaan strijken. Maar ja, ik verlies mijn evenwicht natuurlijk, want ik heb geen armen en geen benen. En ik val met mijn strijkijzer zo tegen mijn gezicht. En al die vellen blijven daar aanplakken en etter en vies. En zou je me dan nog even aantrekkelijk vinden, vraag ik dan. En dan doet hij altijd zodat hij slaapt, zodat hij maar niet op moet antwoorden. Ja, ik heb ook al eens gevraagd van stel, ik sta voor een afgrond. Hè? En iemand is van zin van mij dooraf te duwen. En de enige manier, de allerenige manier, Geel, waarop dat je mij op dat moment nog zou kunnen redden, is door mijn kak op te eten. Ik weet dat dat super vies is. Ik had ook al direct spijt dat ik het zei, maar ik denk, nee, ja, ik heb dat nu gezegd, blijf erbij, blijf erbij. En dan is het altijd heel lang stil. En dan denk ik, ja, ziet je mij eigenlijk wel graven? Wat is dat hier? In die situatie zou ik van iedereen hier de kak op eten en ik ken jullie niet eens. Toch? Als dat gaat over leven of dood, dat doet het toch voor de mens. Ik zou Siegfried Brakkes aan de kak opeten. Dat is toch wat gedoe, als dat het enige is. Ik snap het niet. En hij twijfelt over die van mij. Trouwens ook, wat is de kans dat zoiets gebeurt? Wat is de kans? Zeg gewoon ja en we slapen verder.
1: Mix 24.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek, Mix 24.
1: En onderweersverwachting geldt van donderdag tot en met zondag. Er is veel zon in wat sluierbewolking donderdag. En het wordt op grote schaal zomers warm met 25 tot 29 graden. In het zuidoosten kan het tropisch warm worden. En aan de noordwestkust is het een graad of 23. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de avond blijft het nog een tijdje droog en zonnig en zomers warm. En in de nacht naar vrijdag trekken wolkenvelden over het land met een lokaal een bui. Met 18 tot 21 graden is het een warme nacht. Vrijdag is het drukkend warm met op veel plaatsen 30 tot 33 graden en een hoge luchtvochtigheid. In de loop van de dag stijgt de kans op stevige regen- en onweersbuien. Zaterdag wordt het 26 graden aan de kust tot 32 graden in Limburg. En daarbij wisselen wolken en zon elkaar af. Er is opnieuw kans op enkele onweersbuien en tijdens droge periodes is de wind zwak tot matig uit het westen. Ten slotte zondag lijkt het de hele dag droog te blijven, waarbij wordt het 25 tot 32 graden en er waait de wind zwak of matig uit het noordoosten. Er is veel ruimte voor de zon. Tot zover het weerbericht.

Je zou eens een foto moeten maken. Als je jezelf als man weer terugvindt. In een of andere winkelstraat. Met je handen vol tassen. Terwijl je met zo'n glazige blik achter je eigen vrouw aan shopt. En met maar één gedachte in je hoofd. Van saboteren deze handel. En maak er eens een foto van. Gewoon klitsklats. Dat je even kunt kijken van ja. En hoe heeft het zo ver kunnen komen? En waar is die tijd gebleven dat we nog verliefd pinkie aan pinkie aan het rondflinteren waren? Wegdromen bij grote etalages. En naar dit. En tuurlijk, en ik weet. En maar zelfs met zoiets afgezaagd als winkelen met je vrouw. En dat kun je met liefde doen. En geloof me, ik weet er alles van. Alles, alles. En op de een of andere manier. Ik trek altijd vrouwen aan die van winkelen houden. En als ik zeg winkelen, bedoel ik winkelen. En als ik met die vrouwen in de stad ben, kom ik niet eerder die stad uit voordat alles dicht is. Alles. En tot die laatste rolluiken zo. Zelfs als een rolluik nog dat hier open is, gaat het nog. En actie, en actie, en actie. En we zijn binnen, we zijn binnen. En natuurlijk, en ik ben een man. En ik ben ook jarenlang, ben ik waarschijnlijk onbewust, bezig geweest met saboteren. Ik had vroeger, ik had maar één doel. Als ik met een vrouw in de stad was, het tempo hoog halen. Het tempo zo hoog mogelijk. En sowieso makkelijk, want als je tempo hoog houdt, en raakt ze toch een beetje buiten adem. Kan ze niet de hele tijd, nee. Maar waar het om gaat, het is die hele simpele mannenlogica. En dat jij denkt, nee, als ik het tempo hoog hou, zijn we snel klaar, snel thuis. Moet je niet doen. Ik was alleen maar bezig met tactieken. Dat ik dacht, oké, als ik in de stad kom, ik moet niet mijn auto in de parkeergarage zetten. Ik moet hem ergens neerzetten waar ik geld kan bijgooien. Ik moet een tijdsdruk creëren. Ik was alleen... Kijk, de H&M. Ik vind het een goede winkel. Echt, een goede winkel. Goed gesorteerd. Wat een goede winkel. Maar 3,5 uur is lang in één winkel. En wat ik dan deed, dan nam ik mijn toenmalige vriendin. Die nam ik dan mee naar een schaakwinkel. En dan ging ik 1,5 uur lang damstenen met elkaar vergelijken. Gewoon om haar een keer het gevoel te geven hoe dat voelt. Fout, maar dat vond ze ook leuk. En met snuffelen is snuffelen. En nu pas weet ik dat je als man je leed met trots moet dragen. En je schouders recht, borst vooruit. Lopen met die tassen door die winkelstraten. En ook steun zoeken bij andere winkelende mannen. En dat je elkaar ook groet. En wat motorrijders ook altijd doen. En dat je de mannenwinkelgroet hebt van een... Ja. Tekentjes afspreken met elkaar. En daar een man komt aanlopen met zijn vrouw, met zijn vriendin. En ik zet mijn tas neer en ik ga krabben op mijn knie. En dat betekent niet doorlopen. Ze hebben snuffelbakken, uitverkoop. Loop om, loop om. Loop om, loop om. Het is zo lekker. Als je ineens voelt dat je als man vol zelfvertrouwen kunt lopen met die tassen. Maar die hengsels zo van in je vingers snijden. En wanneer je zo vol zelfvertrouwen in zo'n winkel kunt binnenlopen. En dat je dan één man ziet zitten. Zo naast een pashoekje. Ja. Met maar één

blik in zijn ogen. Help. Help mij. En met het ene tasje dat jij zo lekker kunt denken... Ja, jongen, jij bent voorlopig nog niet thuis met het ene tasje tussen je benen. Klits, klats en een foto. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Dat is ook even tussendoor. Nee, ik doe het. Volgens mij doet dit... Ik heb altijd, als ik op de foto ga... Mijn beste foto's zijn altijd als ze die zomaar nemen. Maar als ik echt voor ga staan, ga ik altijd zo staan zoals ik denk dat andere mensen mij zien. En ga ik, weet je, intelligent wil ik dan overkomen of... Wat je ook wel eens hebt, als je echt een nacht bent doorgegaan. Je hele kop zijn de kreukels. En dan kom je voorbij een spiegel, is altijd even dit. En dan hoop, en dan ga je weer. Ken je dat raar, hè? Bij een

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
1: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Het laatste gênante wat ik heb meegemaakt. Geen woord van gelogen. Na die ziekenhuisperiode was ik heel erg wit. Ik zag er spierwit uit van die narcose en die pillen en die shit. En zei mijn vriendin tegen mij: Jochem, ga dan even onder de zonnebank bij mijn ouders. Dan zie je er wat gezonder uit. Ben ik voor het eerst van mijn leven bij mijn schoonouders onder een zonnebank gaan liggen. Ben ik voor het eerst van mijn leven, wist ik veel, 3 kwartier onder de zonnebank gaan liggen. De volgende dag, mijn kont was nog rooier dan een baviaan. Maar nu komt hij. De voorkant, spierwit. Spierwit aan de voorkant. Zeg mijn vriendin: Jochem, heb je de klep wel dicht gedaan? Moet dat? Oké, prima. Maar dat is mijn leven. Dat is mijn leven. Maar het zag er niet uit. Toen zegt mijn vriendin: Jochem, ga dan even naar de stad toe. Naar zo'n zonnebankstudio. Dan kun je het even recht laten trekken. Professioneel. Ben ik voor het eerst van mijn leven als jongen naar een zonnebankstudio geweest. Nou, ik kom naar binnen. Toch een beetje verlegen. Al die vrouwen meteen: Hé, moet je kijken. Dat is Bert Visser. En ik kom er, ik weet het precies. Maar achter de balie stond een pot pindakaas. Achter de balie stond een pot pindakaas. Tenminste, dat dacht ik. Bleek gewoon een meisje te zijn die iets te lang onder de zonnebank had gelegen. En dat was echt zo'n kakmeisje. Echt zo mijn vader, mijn moeder. Weet je. Nou, het had die dochter kunnen zijn. En vervolgens. Nee, maar echt zo'n kinder voor kinderen 2.0 meisje. Weet je. En dat meisje en die kakmeisjes, die praten tegenwoordig half Engels. Van, die praten allemaal half Engels. Dus ik kom binnenlopen. Ik zeg: joh, ik wil graag zonnen. Oké, wow, wil je zonnen? Oké, have fun, been there, done that. Oh my god, out of the blue, don't ever go there, whatever. Super chill, wow. Dus ik zeg: joh. Ik zeg: wat moet ik doen? Oké, follow me, oh my god, talk to my hand. Nou, dus ik loop achter die chatéstok aan. En dan kom je binnen in zo'n zonnebankstudio hokje. Ben je binnen geweest? Is een zonnebankstudio hokje? Ziet eruit als zo'n invalide toiletje. Met zo'n laag opengeslagen kopieerapparaat. 1 tafeltje. En op dat tafeltje stond een plantenspuit. Nergens in dat hele hokje was een plant te bekennen. Toch stond er een plant. Nee, zegt het meisje. Dat is zeg maar om de zonnebank zeg maar, naar afloop te cleanen. Ik zeg: opeens herkende ik het ook. Want die plantenspuit, die heb je toch ook in de sportschool? In de sportschool heb je er ook zo'n plantenspuit. Dan zit je op zo'n spinfiets. Zit er naast je zo'n 300 kilogram lekker monster die ongeveer 12 miljoen liter zweet per minuut verliest. Na 3 kwartier stapte hij er vanaf, pakte die plantenspuit, doet hij 1 keer zo, 1 keer zo. En dan ga je mij vertellen dat 12 miljoen bacteriën in 1 keer dood zijn. Whatever. Nou, dus wat gebeurt er? Dan kleed je uit en dan ga je poedelmaat liggen onder die zonnebank. Nou, dan ga je liggen op zo'n ijskoude plexiglasplaat met je hoofd op een soort baksteen met een deukje erin. Nou, dan lig je daar en boven je hoofd zijn allemaal knopjes. Allemaal knopjes boven je hoofd. Je voelt je als een soort piloot die poedelnaakt in zijn cockpit ligt. Ja. En als ik knoppen zie, dan ga ik erop drukken. Dus ik begin als een gek op al die knopjes te drukken. Ging de ventilator aan. Dat is koud. Dat is een harde wind. Je wil het niet weten. Mijn schaamhaar werd met wortel en al eruit getrokken. En het was zo koud dat bepaalde lichaamsdelen onmiddellijk richting de schuilkelder lopen. En terwijl ik daar lig, hoor ik opeens een zoemend geluid. Nee, serieus, had ik een wesp in mijn zonnebank. Serieus, ik had een wesp in mijn zonnebank. Of een vlieg met een Vitesse shirt. Maar ik, dat is een hele slechte grap. Maar mijn vriendin heeft hem verzonnen, dus ik moet hem erin houden. Nou, maar achter. Maar ik ben allergisch voor wespen. Ik ben een van die 15.000 mensen in Nederland die allergisch is voor wespensteken. Als het door een wesp gestoken wordt, moet ik het zeg maar binnen 5 minuten uitzuigen. Want dan, zo, even hangen. Dan ga ik dood. Nou, vrij relaxed. Die wesp komt steeds dichterbij. Heb je trouwens wel eens goed gekeken naar de ogen van een wesp? Ziet eruit alsof hij de BH van zijn zusje over zijn kop heeft getrokken. Maar op een gegeven moment was ik hem kwijt. En op een gegeven moment, toen prikte die in mijn kuit. Nou, doe dat zeker pijn, maar bleef rustig. Ik zet mijn stopwatch op 5 minuten voordat ik zou sterven. Begin als een gek op al die knoppen te drukken.
die klep gaat vrij langzaam omhoog in een noodsituatie. Dus toen ik eruit kwam, hadden we nog 2,5 minuut. Joh, denk ik, geen paniek. Even je kuiten zeggen, geen probleem. Maar het probleem is, kijk hier, kijk. Ik kan mijn eigen kuit niet uitzuigen. In totale paniek. Sprint ik dat hokje uit. Godzijdank, niemand in de hele Zonnebank studio aanwezig. Behalve mevrouw Covey. Die keihard begint te gillen. Want u ziet een naakte man uit een hokje rennen. Keihard roepen, zuigen, zuigen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
7: Mij niet appen.
8: Mij niet appen.
9: Hey, waar blijft Gio?
10: Mij niet appen.
11: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig.

binnen. Notabene in de biologische winkel met mijn goede voornemens. En dan staat daar zo'n wijf. Zo'n wijf dat daar werkt. Zo'n wijf met zo'n groene schort om. Zo'n wijf met zo'n bek van... Wij eten gras. Dus wij leven langer. En ze hebben in de biologische winkel ook altijd alle tijd. En ik niet. Dus ze hebben eigenlijk vanaf het moment dat ik daar binnenkom... mijn tijd en hun naboe kwijtmeurende poten. En ik zeg tegen dat wijf met een zure decembek... Ik zeg, wijf, moet jij eens even lekker luisteren naar mijn wijf? Ja, daar houden ze van, hè? Als je zo aanspreekt, lekker oer. Wijf, moet jij eens even luisteren, wijf? Ik wil van jou graag producten zonder suiker. Ik zeg dat even eerlijk tegen jullie. Dat is de enige reden dat ik daar boodschappen doe. Ik mag geen suiker, daar word ik druk van. Ja, dat is gelul natuurlijk. Dat is nooit bewezen, ik heb net een mas op. Maar goed, ik zeg dat tegen haar, zodat zij weet dat ik producten zonder suiker wil. Zegt zij vervolgens tegen mij, zonder dat ik haar ooit om gevraagd heb... Oh, maar ik mag ook geen boter en geen suiker en geen eieren... en ik drink ook geen melk en ik eet niks dat onder de grond heeft gegroeid... en ik eet ook geen dode dieren. En dat interesseert me echt geen reet. Echt, al mag jij alleen maar gegiste Zuid-Koreaanse geitendarm vreten... mensen dat met volle maan 3 uur buiten heeft moeten staan rot... en dat je dan alleen maar op kan eten in die Indiaas houten bakje met horoscooptekens erop... het interesseert me geen reet. Want wat krijg je dan ervan als je toch per ongeluk melk drinkt, vraag ik haar. Nou, buikpijn en af en toe een boertje. En het spijt me dat ik het zeg. Het spijt me dat ik het zeg. Maar het enige wat ik dan nog kan zeggen is... Wijf, jij moet eens een keer goed genomen worden. Het liefste in je reet, want je kut zal ook wel veganistisch zijn. Ja, zeg, dan moet bij jou eens een keer flink in je diksap worden geklotst. En dan goed vol spuiten met lekker onder de grond gegroeid zaad. En voor je het weet ontspan je dan per ongeluk en dan ben je er zo vanaf. Eigenlijk heel logisch. En ik reken af. Duur! Duur! Er zit geen flikker in die producten, hè? Geen boter, geen kaas, geen eieren, geen melk, geen suiker. Niks dat onder de grond heeft gegroeid. Maar duur! En dan vraagt ze dus niet of ik een tasje wil. Dus ik moet vragen of ik een tasje mag. Maar ze heeft alleen maar een hele grote papieren tas. En daar staat heel groot biologische winkel op. Daar ga ik echt niet mee lopen, dan ben je een target. Want ze heeft het liefste, ja, want ze heeft het liefste dat ik een gebruikt tasje neem. Sorry? Een gebruikt tasje, dat is beter voor het milieu. Een gebruikt tasje. Hier heb ik nog een paar volle gebruikte condooms voor je. Kun je die lekker om je Rudolf Steiner courgette doen? Kun je daar lekker mee in je sojajoghurt roeren? Even lekker homeopathisch door je scharreleierstokken heen beuken? Chakra, chakra, chakra. Want er is helemaal niks mee aan de hand. En jij bent niet hip. En je bent niet alternatief. En je straalt geen enkele seks uit. En dat vind ik het meest ongezonde wat ik ooit heb gezien. Met je India-jurk met spiegeltjes. Zodat je jezelf 100 keer kan zien. Ik heb mezelf gevonden! En op een dag ben ik daar in 1 keer doorgelopen. Met mijn 2 gebruikte tassen. Met daarin mijn suikervrije ijs. En mijn suikervrije chocolade. En mijn suikervrije tampons. Anders word ik daar ook heel erg druk. Hai. En toen ben ik in 1 keer doorgelopen naar de Dirk van den Broek. En daar heb ik een taart gekocht. Een sojaloze, grasvrije, satanisch linksomgedraaide chipolata taart. Met extra veel melk en extra veel suiker. En extra veel onder de grond gegroeide ingrediënten. En dan ben ik naar die kut van die winkel gedraafd. En ik heb gezegd, vretenkring, vreten, ik wil zien of je eraan doodgaat. Ik wil het zien. En ik heb die doos open gedaan en die taart in de bek gestopt. En ze frat het. En ik zei, hoe smaakt het? Hoe smaakt

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

De hits van nu in een jasje dat je nergens anders hoort.

Dames en heren. Namens het bestuur van ons genoegen duidelijk u meiden dat de vereniging is uitgebreid met 12 nieuwe leden. 12 nieuwe leden. Het zijn mevrouw Peper, mevrouw Zwaarmakers, juffrouw Van der Stang, mevrouw Perenboom, mevrouw Stofregen, mevrouw Op de Beke, mevrouw Deegroller, mevrouw Stip, mevrouw Hak, mevrouw Loof, Geutjes. Loofhutjes. Mevrouw Kistenmaker. En mevrouw Schroot. Hamer. Schroothamer. We hebben deze nieuwe leden een officiële uitnodiging gestuurd om vanavond hier aanwezig te zijn. Helaas zijn mevrouw Peper mevrouw Kistenmaker juffrouw Van der Stang, mevrouw Perenboom, mevrouw Op de Beke, en mevrouw Stofregen, die zijn helaas niet verschenen. Wel aanwezig zijn mevrouw Zwaarmakers, mevrouw Deegroller, mevrouw Stip. Mevrouw Hak, mevrouw Loof, Hutjes, en mevrouw Schroot, Hamer. Namens het bestuur van ons genoegen heet ik dan ook mevrouw Zwaarmaker mevrouw Deegroller mevrouw Stip. Mevrouw Hak. Mevrouw Loof. Hutjes.
En mevrouw Schroot. Hamer. Van harte. Hutjes. Maar. Namens het bestuur van ons genoegen wil ik u wel even mededelen dat als mevrouw Peper mevrouw Kistenmaker juffrouw Van der Stang mevrouw Perebo, mevrouw Op de Beek en mevrouw Stofregen, als die denken dat ze zonder tegenbericht de vergadering mogen verzuimen, dan vergissen ze zich. Mooi. Lelijk.

Çe bu arada dam. Van de ledenlijst geschrapt. En we gaan gewoon verder. Met. Mevrouw Zwaarmakers. En het hele zootje.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

Nee, ik zit opeens te denken. Wat? Nee, niet meer over die hoeveelheid hoor. Nee, ik zit opeens te denken, ik had het als kind eigenlijk al. Nou weet ik het weer. Dat ik hele stomme dingen niet kon, nou weet ik het weer. Ik kon niet wandelen op zondagmiddag, dat soort dingen. Of tenminste, ik kon wel wandelen. Maar ik kwam kapot terug en niet van het wandelen. Nou weet ik het weer. Dan liepen wij zo door die duinen. Het was echt van hele stomme dingen. Dan liepen wij zo door die duinen richting IJmuiden. We woonden in Haarlem. Richting Den Helder, zal ik maar zeggen. Niet dat we ooit in Den Helder kwamen, maar even voor het idee van de richting. Maar dat maakt ook echt veel niet uit. Nou, en dan liep maar in ieder geval door die duinen zo. En op een gegeven moment had je dan zo'n uitkijkpunt, weet je, over de zee en de duinen zo. Met zo'n hekje eromheen. Maar ja, wat zag je dan? Dan zag je in de verte zag je de hoogovens. Allemaal van die pijpen met gele, zwarte, bruine, vieze, groene rook, zo die schone lucht in. Nou, als kind, ik dacht, dat is niet goed. Nee, ik dacht, dat is luchtvervuiling. Zelfs op zondag, dat is niet goed. Nee, ik bedoel, ik heb er nou niks meer van. Ik fluit er nou fietsend langs. Maar als kind, ik dacht, dat is niet goed. Nou, dan liep ik eigenlijk al een beetje zo verder. Ik had het eigenlijk al een beetje gehad voor de rest van de wandeling. En dan waren we halverwege, dan zag ik mijn zus. En die was dan in de puberteit. En ik wist niet precies wat dat dan inhield, de puberteit. Maar het zag er zo ontzettend ongelukkig uit. Ja, en dan dacht ik, oh god, dat krijg ik ook nog, ook dat nog natuurlijk. Nou, dan liep ik al helemaal zo. Ik zag al helemaal niks meer. En dan was je bijna bij de uitgang, zag je ook nog eens een keer zo'n echtpaar, weet je, wat te hard met elkaar liep te praten. Je kent die mensen wel. En daarachter liepen die zoontjes, weet je, die rotjochies van vroeger, die pestkoppies, weet je wel, met van die stoere basketbalschoenen. Die wou ik ook altijd hebben, die kreeg ik nooit. Dat soort jongetjes. Weet je, van die jongetjes waar niks meer was, die konden zo langs de hoogovens lopen, die zagen dat niet eens. En die hadden dan in een luciferdoosje hadden ze een springhaantje gevangen in het bos. En dat schudden ze steeds zo heel hard heen en weer. En dan deden ze het over om te kijken hoe het met het springhaantje was. En dan hoorde ik ze nog zeggen, doe snel dicht, hij kruipt eruit. Nou, dan hoorde ik die voelsprietjes alweer knakken van het springhaantje, wat eruit probeerde te kruipen in doodsnood. Nou, ik kwam uiteindelijk in een depressie thuis, eerlijk waar. Van niks, van een paar pijpen met rook, mijn zus in de puberteit en een springhaan in een doosje, eerlijk waar. Ik lag zwaar in een depressie op bed, eerlijk waar. Ik had een week nodig om bij te komen van de emoties, echt waar. En als je nagaat dat wij in die tijd zo'n beetje elke zondagmiddag gingen wandelen, dat ik hier nog zit, zeg, nou. Want er was ook altijd wel wat. Je was de deur nog niet uit. Of dan zag je wel weer een kar die werd voortgetrokken door een hele zielige oude struikelende pony met een geknakt oor en bloed aan de zijkant. Ja, en losse hoefijzers. En er zat een hele gemene man op die kar met een vies gebit en een stompje zijn haar. En die sloeg die pony steeds zo heel hard op dezelfde plek. Maar die pony kon niet harder. Die wou heus wel harder, dat zag je voor zijn baas. Dat zag je, maar die kon niet harder met die struikelende hoefijzers. Nou, dan zat ik alweer zo op mijn fietsje, zeg. En dan moest de wandeling nog beginnen, zeg. Nou. En dan moest de puberteit nog komen, zeg. Nou. Trouwens, de puberteit, heb je dat wel eens meegemaakt? Ik vind dat zo stupide geregeld. Ik vind dat zo misselijk. Ik ben er al lang overheen, maar ik heb er nog een trauma van. Eerlijk waar, ik vind dat zo stom geregeld. Kijk, eerst kom je al met een heleboel kinderverdriet en jeugdtrauma's door je kindertijd heen. En denk je, nou klaar, dat hebben we gehad, daar zijn we vanaf. En dan word je opeens opgeschreven met allemaal nieuwe spullen. Ja, waar je nooit om gevraagd hebt. Nieuwe voorgevel, zou ik maar zeggen. Nieuwe garnering, zou ik maar zeggen. Nieuwe lucht, get verluchten. Maar ja, wat je ermee moet, dat weet je niet. Dat wordt er niet bij verteld, dan sta je opeens met je spullen. Ja. Ja, wat heb jij? Ja, ik ook. Ja, weet ik veel. Jongens ook nieuwe spullen. Of ander formaat dan als het goed gaat. Nou ja, die moeten dan onmiddellijk iets met meisjes. Nou ja, dat waren wij dan dus weer. Maar ja, wij wisten bij God ook niet hoe dat moest. Wij hadden die spullen ook nog maar net. Ja, dus iedereen liep zo'n beetje door elkaar zo. Ja. Ja, probeer eens wat. Ik weet het niet. Je bent eigenlijk net een nieuwe videorecorder. Ja, weet je, heb je een nieuwe videorecorder gekocht, die staat te glimmen in je kast. Allemaal prachtige digitale tiptoetsen erop, nieuwe knoppen, weet ik veel. Schijn je van allerlei hartstikke leuke dingen mee te kunnen doen. Maar ja, hoe? Dat weet je nog even niet. Moet je eerst de hele rottige gebruiksaanwijzing door. Dan weet je het een beetje. Maar ja, die krijg je er dus niet bij je eigen nieuwe spullen. Bij je eigen digitale tiptoetsen. Nee, dat moet je dan zelf allemaal maar uitzien te vogelen. Ja, en dat vind ik ook zo misselijk.
Er wordt er ook nog zo vertederend over gedaan, weet je, dat ontluikend is en ontroerend en pril en romantisch, weet je wel, met David Hamilton met die wazige meisjes op die stijgers allemaal, weet je nou wel, en Bilitis en zo, en de Blue Lagoon met Brooke Shields, je had er ook een handje van, klerenwijf, ja. Ja, terwijl er is helemaal niks romantisch en prils en ontluikends en ontroerends aan. Het bloed, het doet zeer en het stinkt. Ja, en je weet niet wat je ermee moet, ja. Dan zit je op die stijgers met je opgetrokken knieën een beetje te bloeden en te stinken. En een beetje, ja, niet te weten wat je ermee moet. Ik zie er opeens eentje zitten daar, god, het arme kind, ja. Moet er nog helemaal doorheen, komt wel goed hoor allemaal. Ja, het is echt een misselijke streek. Weet je wat ik nog het, nou, weet je wat ik nog het allermisselijkst vind? Dat wou ik eigenlijk, dat vind ik het eigenlijk het misselijkst. Op een gegeven moment heb je eindelijk in de gaten hoe het moet met je nieuwe spullen. Weet je, ben je na jaren ben je daarachter gekomen. Na allemaal toestanden en gevogel, weet ik veel. Weet je dat je die voorgevel moet je in ieder geval laten zien. Er moet geen dikke trui over. Hier moet de hele rand, anders is het helemaal geen doen. Hoe het met jongens moet, heb je ook eindelijk in de gaten gekregen. Technisch in ieder geval. En dan sta je op een ochtend op en dan denk je zo, ik ga eens even lekker met mijn nieuwe spullen spelen. Ik weet nou eindelijk hoe het moet. En dan ga je voor de spiegel staan. Sta je helemaal trots naar je nieuwe spullen te kijken. Zo, waarvan je nou alle ins en outs, zeg maar, kent. Alle mogelijkheden weet. En dan kijk je nog eens beter zo. En dan denk je, welke nieuwe spullen eigenlijk? Ja, is het nieuw, is er ondertussen al lang weer af. Zitten de krassen en de butsen zitten er alweer in? Is de postbode er alweer overheen geweest? Stupide geregeld, het arme kind.

0: 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan

0: Mijn vader was een curieus man. Ja, iedereen die mijn vader kende, die zei allemaal... curieus man. Hij was, ja... Hij was goochelaar en hij kon één truc. Hij kon uit een konijn een hoge hoed toveren. Ja, rukte die zo zijn best zo. Hup. En dat konijn kon ook iets. Dat konijn kon praten. Dat wil zeggen, hij kon twee woordjes zeggen. Immers en daarentegen, kon dat konijn zeggen. Ja. Dus kwam mijn vader op, liep naar de konijn. Rukte die hoge hoed eruit, zette die op. Klopte in zijn handen en zei de konijn, immers. Klap die twee keer, daarentegen. Mijn vader was binnen. Mijn vader was de grote oebidoebie, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt. Zo weet je die, hè. De grote oebidoebie, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt. Dat was zijn naam, hè. De grote oebidoebie, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt. Zo weet je die, hè. Stond ik op de poster, hè. De grote oebidoebie, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt. Stond eronder, hè. Geen telefoon uit. Hallo, met de grote oebidoebie, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt. Zo heet die, hè. Maar... dat konijn werd ouder en kreeg moeilijkheden met praten. Niet met immers, hè. Immers ging hartstikke goed, immers was geen probleem, maar daarentegen, moeilijk. Op een gegeven moment vertoont je alleen nog maar daar. En dan moest mijn vader het land door met een konijn wat immers een daar zegt. Is toch belachelijk. En toen... was een konijn dood. Mijn vaders wereld stortte in. Wat moet hij nou? Nu konijn, ja, maar die nooit zo leuk als hebben. Hebben we er ook een gevonden, maar dat was een stuk minder. Ja, truc met die hoge hoed lukte niet. Dat werd een wollen muts. En toen moest mijn vader dat nieuwe konijn leren praten. En dat was zo schrijnend om te zien. Hoe mijn vader, de grote oebidoebie, 2 jaar lang, elke dag, uren, voor het hok stond. Dus zeggen, konijn wilde geen immers en daarentegen zeggen. En weet je wat nou het gekke was? Gekke was, konijn had zichzelf wel allerlei andere woorden aangeleerd, hè? Ja, hij komt de zomer in, kon hij zeggen. En geel zegt, en mijn eet, terzijde, paperclip, belhamel en gehucht, kon hij allemaal zeggen. Maar dat wilde mijn vader niet. Mijn vader wilde alleen immers en daarentegen. En dan ging hij toch optreden met het nieuwe konijn, maar dat werd een drama. Mijn vader komt op, loopt naar dat konijn toe, rukt die bolle muts eruit, zet hem op, klapt in zijn handen en dat konijn...
1: Beslommering, hè?
0: En dat publiek, wij willen immers! Ja, toen is ze ermee opgehouden. Toen werd het een verbitterde man. De hele dag zat hij maar een beetje tv te kijken. Er ging niets meer vanuit. Tot hij op een dag zei... Ik trek er bij de wereld en ik wil zwerven. Ik word een bohemier. Nou, deed hij zakelijk om zijn nek. Dan was hij bohemier. En ja, dan ging hij zwerven. 'S Ochtends kwam hij 's middags thuis warm eten. Toen belde ik hem op. Ik zeg, papa, hoe gaat het nou? Heel goed. Ik zeg, wat ga je doen? Ik ga de criminaliteit in. Ik ga prins Willem-Alexander ontvoeren. Maar de eerste beste arrestedentocht, rukking van het ijs, flikker ik hem achter in mijn auto, rijd naar huis, sleep hem thuis zijn garage in, zag ik zijn rechterbeen eraf, stuur ik de rechterbeen naar Soestdijk met een brief erbij. Als ik nou niet heel snel 600 gulden berekening krijg, dan zwaait er wat. Toen ging ik hem thuis opzoeken. En toen zat hij thuis, te neergeslagen op de bank. Ik zei, papa, wat is er? Ach, ik kan niks. Ik kan niks en ik ben niks. Ik zeg, hoezo, man? En met de grote oebidoei. Ja, maar ik heb alles aan mijn konijn te danken. Ik ben niks. Ik had alles aan mijn konijn te danken. Dat is niet waar, papa. Konijn had alles aan jou te danken. Zo moet je het zien. Jij hebt toch al die woorden geleerd? Hemels en daad. Oh, man. Dan heb jij hem geleerd. Dat is jouw prestatie. Jouw verdiensten. Jouw levenswerk. Daar moet je trots op zijn. Je moet met opgeheven hoofd door de straten lopen. Omdat jij dat gepresteerd hebt.

0: Yes.
1: No.

0: Ja, hallo, met wie spreek ik?
1: Spreek ik met Wendy.
0: Oh jeetje, heeft u een ogenblikje? Even de fluitkerel van het gas zetten hoor. Blijf je even aan de lijn?
1: Ja, dat is goed. Dan doe ik vast mijn broek uit. Zo, hè, ik heb er zin in.
0: Ja, daar ben ik weer. Met wie spreek ik?
1: Ja, begin maar, hè.
0: Begin maar, waarmee?
1: Je bent toch Wendy?
0: Nee, ik ben de moeder van Wendy. Hè.
1: De moeder van Wendy?
0: Wendy is even naar de oorarts. Kan ik de boodschap aannemen?
1: Ik heb geen boodschap, nee. Dit is toch het nummer van Sexophone Wendy, van de sekstelefoon van de advertentie dus?
0: Ja, maar Wendy is er dus niet. Die moest even naar de oorarts. Kan ik u niet helpen?
1: Oh, nou, dat is ook wat moois. Zit ik hier met mijn broek op mijn schoenen, is ze er niet?
0: Luister eens. Hoe heet u, meneer?
1: Herman.
0: Herman, achter is ook toevallig. Zo heette mijn man ook. Moet je eens luisteren, Herman. Trek nou eerst die broek weer eens omhoog, voordat je kou valt. Hè?
1: Broek omhoog? Waarom?
0: Nou, omdat ik eigenlijk niet zo'n zin heb om te zitten praten met een man die in zijn onderbroek aan de andere kant van de lijn.
1: Oh nee, maar die trek ik altijd gelijk uit met mijn bovenbroek, hoor.
0: Nou, dan hang ik weer op, hoor.
1: Nee. Wat wou je dan zeggen?
0: Is de broek weer omhoog?
1: Ja, alle twee, ja.
0: Waarom moet het toch altijd zo plat, Herman? Jongens, daar vanaf blijven. Oma is even met de meneer aan de lijn. Waarom moet het toch altijd zo plat? Ik hoor Wendy wel eens bezig aan de telefoon en dan denk ik, wat gaat er toch allemaal van roets, roets, roets? Wat is er toch ordinair? En wat zijn ze toch aromantisch, de mensen van tegenwoordig? Hoe oud ben je, Herman?
1: Ik 43.
0: Oh, jonkie, wat een heerlijke leeftijd.
1: Ja, wacht nou eens even. Kunnen we nou spijkers met koppen slaan? Want die meter tikt maar door en ik wou nog wel een stukje spuiten voor mijn stuivers.
0: Luister, Herman, ik zie een heerlijk Grieks eilandje.
1: Ja. Wacht even, eerst even mijn broek uit. Ja.
0: En dat eiland heet Kokos.
1: Ja.
0: En daar is het altijd zulk zalig weer.
1: Ja, dat iedereen de hele dag in zijn blote reet loopt, ja.
0: Nee, dat mag niet, hè, op het terras. Want we zitten op een terrasje samen.
1: Oh ja, en wat heb je dan aan?
0: Ik heb mijn mauve mantelpakje aan.
1: Een mantelpakje,
0: en we
1: ja.
0: We hebben heerlijk gegeten. Vis, zo uit de zee.
1: Oh nee, geen vis, daar hou ik niet van. Hebben ze ook schnitzel?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik weet het wel zeker. Jij hebt de lekkerste schnitzel gegeten van je hele leven, Herman.
1: Oh ja, lekker.
0: Met een heerlijk glaasje Griekse wijn erbij.
1: Oh nee, wijn, dat is niks voor mij. Doe mij maar bier.
0: Bier.
1: Ja, bier. Over, heb je dat?
0: Een heerlijk glaasje schuimend bier voor mijn Herman.
1: Oh,
0: mijn
1: ja,
0: grote bruine lieve Herman.
1: Wacht even, dan doe ik mijn broek weer omhoog. Want dat is geen gezicht op zo'n terrasje.
0: Zo, en nu reken ik alles af. Want ik ben vreselijk verliefd op je.
1: Oh.
0: En we gaan samen met een aapjeskoetsier naar het hotel.
1: Ja, en daar doe ik meteen mijn broek weer uit, hè?
0: Nee, want we gaan eerst nog even zalig op het balkon staan uitwaaien, anders vat je me kou, hè? En met mijn hoofd op jouw schouder kijken we samen naar de miljoenen sterren aan het Griekse firmament. En we zien er twee vallen, Herman. Voor ieder van ons eentje, dus we mogen allebei een wens doen en allebei die wensen komen uit. En dan vallen we overmand door geluk en gonzend van de zon in slaap met nog een heel klein beetje zand van het strand tussen onze tenen. In elkaars armen en ik zo'n beetje met mijn hoofd zo op jouw borst. En morgen maken we een boottocht, wij alleen, met z'n tweetjes. En een oude blinde schipper zit aan het roer. En we varen naar een heel klein onbewoond eilandje met een hagelwit strand en grote schelpen die ik aan mijn mond zet en waar ik jouw naam in roep. Herman, Herman. En dan hoor je zo'n zachte echo. Herman, Herman. En zo genieten we de hele week met grote Griekse teugen van de wonderbare schepping. En de juichende liefde van twee mensenkinderen die elkaar toevallig aan de telefoon kregen. Omdat de wegen ondoorgrondelijk zijn. Ben je er nog, Herman?
1: Ja, mevrouw.
0: Herman, zeg eens eerlijk. Afblijven, jongens. Oma heeft even meneer aan de lijn. Herman, zeg eens eerlijk. Vond je dit nou niet een veel rijkere ervaring dan zo'n verhaaltje van Wendy?
1: Ja, nou, ja... Ergens wel, het is weer eens wat anders. Mag ik u morgen weer bellen? Voor de boottocht dan? Hè?
0: Dat gaat niet, Herman.
1: Oh.
0: Dat kan niet. Morgen is Wendy er weer.
1: Wendy? Nee, die moet ik niet meer, Wendy. Heb u zelf geen telefoon?
0: Ik heb geen telefoon, maar je mag wel eens langskomen. Balseminlaan 14 wonen.
1: Nou, graag. Ja, Balseminlaan 14, ja.
0: Kun je morgenmiddag om een uur of twee helpen?
1: Ik wel, ja hoor.
0: Dan zal ik jou eens een paar hele mooie stukken uit de Bijbel voorlezen. Ken je de Bijbel, Herman?
1: Nou, alleen van op tafel, maar verder niet.
0: En dan krijg jij een lekker glaasje bier bij de Bijbel.
1: Ja.
0: Dan gaan we samen misschien nog wat bidden ook.
1: Oh, fijn.
0: Oma's met de meneer.
1: Oh, bezig. Wat zou dat mooi zijn.
0: Dat gaan we doen. Herman, tot morgen. Ik moet nu naar de kinderen, want ze breken de belasting.
1: Natuurlijk, natuurlijk.
0: Slaap lekker.
1: Dag mevrouw. Wat een schat van een mens is dat. Nou, ik neem morgen een bosje bloemen mee. En ik ga nou een mooie tekening voor haar maken. Een tekening van een kabouter. Een kabouter met zijn broek uit. En een hele grote...
2: Een goede

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: het is ook niet meer zo moeilijk om beroemd te worden met al die programma's. Het is niet moeilijk. Meld je aan en je wordt beroemd. Idols komt weer terug, Idols 3. En bij Idols heb ik zitten kijken. Het zijn niet de kinderen die denken dat ze kunnen zingen, maar de ouders van de kinderen. Waarom doen die ouders dat toch? Die moedigen dat kind aan. Overal in Nederland, hè? Melvin, moet je luisteren, man. Als die volgende zieren in Utrecht zijn, ga jij doen met Idols. Heet goed? Melvin, kijk dan naar papa. Jij gaat meedoen met Idols. Ik heb toch veel beter zingen dan die Jim en die Jamal en die Boris. Bij mijn koorman, die laat me zakken. Ik heb toch niet zingen, je gek. En je gaat door naar die volgende ronde, Melvin. Wat er ook gebeurt. Slapen zak. En uiteindelijk is Idols ook in Utrecht de voorronde en daar staat Melvin. Hi, jij bent? Melvin uit Utrecht! Ja, dat kunnen we horen. Sorry. Jongens, niet meer lachen. Nee, hou op, dat is niet leuk. Melvin, wat ga je voor ons zingen? Een liedje van Introcheck. Wat? Ik heb het niet verstaan. Nee, schrijf me wat op, joh. Melvin, ga je gang. Introcheck. Don't you come back no more, no more. Introcheck. Don't you come back no more. Oh woman, why treat me so mean? You're the meanest woman I ever seen. And if you set me so, oh, I'm gonna pack my things and go. That's right. Stop maar even, Melvin. Stop even. Hallo, mensen. Geen valse hoop. Melvin, we hebben je even laten stoppen, want dit kan niet, hè? Je staat erbij als een zoutzak, ja? Je kunt niet zingen. Doe ons en een ander dit nooit meer aan. En met het hoofd van jou zul je nooit een idol worden, ja? Dus pak de sneltrein maar weer terug. Of spring er eerst even voor. Ik kijk even naar mijn collega. Ja. Toedeledokie. En daar staat Melvin. Uitgelachen door 4 volwassenen. En Melvin wilde maar 1 ding. Dat was door naar de volgende ronde. Meer niet. Dus hij heeft zich voorbereid op de volgende ronde, want die gaat, hoe dan ook. Zo! Haha! En dan lach je niet meer, hè? Henk-Jan Smit met je dikke varkenskop. Ja. En jij dan, mevrouw Kaagman, lelijke heks dat je er rondloopt. Was die bezem van je? Was die bezem? Ik zie die bezem niet. Oh, daar zit je op. Vandaar dat je ze raak kijkt, je gek wijf. Jij moet je mond houden. En jij helemaal met die tanden van je. Die tanden van jou was gezien. Alsof het tsunami tussendoor is geweest, je gek. En dit is een real life gijzeling. Voor het eerst op tv. Dat betekent kijkcijfers. Henk-Jan Smit moedigt hem ook aan. Ga door. Oh, je denkt dat gaat niet of zo. Dat ik niet durf te schieten of zo. En nou? Nou ga ik door of niet? En nu is het stil, hè. Want dit hadden ze nooit verwacht. Eerst Mongolen met puistjes uitlachen. Maar dat dit ooit een keer kan gaan gebeuren. De rest houdt de act hierop. Ik heb jongeren gezien in de zaal en die kopiëren alles. Ja? Leuke dingen moet je vertellen. Leuke dingen met een pistool. Stel je voor, je staat in een bank te wachten. Voor je een oudere mevrouw. En je hoort haar vragen, mag ik €50 opnemen? En de mevrouw van de bank die zegt, ja, het staat wel op uw rekening. Alleen uw daglimiet is overschreden. Dat moet morgen. Nee, dat kan niet, want tante Corrie komt vandaag op visite naar het Zwolle. Ik heb niks in huis. Ik moet koek halen en alles in huis halen. Ja, mevrouw, maar dat moet echt morgen. Dat je even naar voren stapt en zegt, hey, geef die mevrouw eens heel snel de eigen €50. Leuke dingen met een pistool. Je loopt op straat, je ziet een Hells Angel met een hond. En die hond scheidt het hele trottoir onder. Hij vraagt heel vriendelijk, meneer, dat moet u wel even opruimen, hè? Hoezo? Ik dacht het wel. Daar heb je zakjes voor, hè? Dat hoeft niet met je handen. Nee, daar heb je zakjes voor. Oh, leuke dingen met... Je rent het SBS-gebouw binnen en zegt, hey... En nou is het afgelopen. Al die hoeren die ik zie na 12 van bel mij, bel nu, bel. Die ken ik ondertussen allemaal wel. Andere koppen wil ik zien, ja? Leuke dingen met een pistool. Maar ja, we kijken ernaar, hè. We kijken er allemaal naar. Het is te ranzig voor woorden, maar dit willen we zien. We zitten waarschijnlijk te wachten op idols in de gevangenis. Dat komt eraan, hè. Zing je vrij. Gevangenen zingen een lied. Degene die het mooiste heeft gezongen, wordt vervroegd vrijgelaten. Zing je vrij! Welkom bij de 5e aflevering van Zing je vrij. Vanuit de Belmer Baaiers vandaag in Amsterdam. Hier is onze eerste kandidaat. Gerard H. Gerard H. Gerard, hoe lang moet je nog zitten? 3 jaar. Oeh, dat is lang. Hè? Dat is lang. Wat heb je gedaan? Ja, iets met een zere delict. Oeps. Goed, Gerard. Wat ga je voor de mensen zingen?
1: Ja, dat lied van Willeke en Willy Alberti met Niemand laat zijn eigen kind alleen.
0: Gadverdamme. Ja, dat vind ik smerig. Rollen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Ik was zo'n jongetje, ik zat op de MAVO en ik zat altijd met Joppe en Karel, mijn beste vrienden, zat ik altijd achter in de klas. En wij wekten altijd de indruk alsof we per ambulance gebracht waren, weet je wel, zo. En we hadden een leraar, en dat was meneer de Klerk. En meneer de Klerk, die had maar één oog. En dat vonden wij leuker dan meneer de Klerk, laat ik het zo zeggen. Dus meneer de Klerk was zeg maar een vuurwerkliefhebber. Laten we het zo samenvatten. En vind ik zelf trouwens heel grappig. Maar goed, het... En op een maandagochtend, ik stak mijn vinger op en meneer de Klerk zei... Ja, Joep, wat is er? Ik zei, meneer de Klerk, kan ik u straks even onder drie ogen spreken? Niet mijn beste grap natuurlijk, maar er moet wel bij, ik was 15 of 16 en... Maar toen die klas begon te lachen, toen dacht ik, dit moet ik gaan doen. Dit moet mijn werk worden. En een paar dagen later had ik ontzettend geluk. Ik had namelijk ontzettend aardige ouders. En mijn ouders namen mij mee naar deze zaal. Mijn ouders namen mij mee, ik zat daar op rij 12, naar Toon Hermans. En ik weet nog dat ik daar zat. En Toon Hermans kwam oplopen met een grote tros ballonnen. En Toon Hermans toverde dit carré om tot een kroegje. En iedereen had het zo godvergeten naar zijn zin. En ik zat daar en ik dacht, ja, dat ga ik doen. Ik word cabaretier. En ik kwam s'avonds het café in. En Joppe en Karel die stonden daar. Ik zei, ik weet wat ik ga doen. Zei, wat ga je doen dan? Ik zei, ik word cabaretier. Nou, succes. Nou, klaar. En toen dacht ik, dan moet ik het ook even aan mijn vader gaan vertellen. Dus ik ging naar mijn vader toe en ik zei, papa... Ik denk dat ik weet wat ik ga doen later. Zei hij, wat ga je doen dan? Ik zei, ik word cabaretier. En toen keek mijn vader me aan en zei, nou, dat is een goed idee. Want er moet gelachen worden. Ga dat maar proberen. En nu hoor ik... aan dit doodstille carré... dat u met z'n allen tegelijk denkt... rare vader... Een beetje normale vader, die zou zeggen, oké, maar je maakt eerst je school af, dan ga je een studie doen en daarna zien we wel of je dat nog wil. En er zitten hier nu ook een paar die denken, godverdomme, die klootzak is bij ons thuis geweest. Maar goed, dat maakt niet uit. Mijn vader zei, ga het proberen. En mijn vader zei er nog wel iets bij. Hij zei, één ding, je moet zorgen dat je niet zo'n allemans cabaretier wordt. Hij zegt, wat bedoel je daarmee? Zegt hij nou, je moet zorgen dat je zaal vol zit, want je moet ervan leven. Maar je moet er ook voor zorgen dat een groot deel van Nederland een onbetaalde tyfushekel aan je heeft. En toen zei ik, hoe bedoel je dat, papa? Zegt hij nou, heel simpel, het grootste deel van Nederland bestaat uit eikels. En je moet niet willen dat de eikels je leuk vinden. Want als de eikels je leuk vinden, dan komen ze ook naar je zaal. Ik zeg niks, hè. Ik zeg niks.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

En soms heb je niet de tegenwoordigheid vergeest om jezelf naar zo'n plek te brengen, of wel? Soms dan heb je die donkert in je buik en dan weet je niet wat je moet doen. En soms helpt het lot dan. Soms brengt het lot mensen of plekken op je pad die je wakker schudden. Die je uit je funk wakker schudden. Dat is een soort botsing. Bah, weet je, dan ben je wakker. Ik heb zo'n plek. Bij mij achter zit een snackbar. Die heet Snackbar het Vogeltje. En in Snackbar het Vogeltje gebeuren magische dingen. Je moet weten, in Snackbar het Vogeltje staat een heel Turks gezin achter de toonbank. Vader, moeder, zonen, heel veel, 160 zonen. Neuken jongen, die Turken, is niet te geloven. En alleen al op taalniveau is dat een shock voor mij, een cultuurshock. Want ik ben een Brabander in Amsterdam. Als Brabants praat is met een zachte G. Alles wat wij zeggen klinkt een beetje als een sausje, toch? Ja, dat is zacht als wij praten. Hé, hey, mijn grote friet speciaal met curry en uitjes, broodje frikandel en een gratis kroket. En niet bereikt wie het wel kunt lul. Dat is allemaal... Ah, dat is een sausje. Maar, next to minute trouwens voor mensen met een harde G. Harde G, dat goed hè? Ja, nou, er zijn trouwens mensen met een te harde G. Dat trek ik ook niet. Soms hoor je mensen praten van... Hé, hey, schat, gezellig dat ik de beste ben. Lekker gegaan. Dan denk je, Jezus Christus. Hoe krijg je dat je kaken geperst? Weet je wie een harde G heeft? Georgina Verbaan. Als je naar televisie kijkt, moet je kijken naar Georgina Verbaan. Die heeft een harde G. Dat slaat helemaal nergens op. Misschien een schat van een mens, hoor. Maar als... Nou, dat is niet eens een mens. Nee, een soort lopende houtversnipperaar is dat. Serieus, als je met een boomstam voor Georgina Verbaan gaat staan... en die zegt, zeg een schiermonnik oog... kun je zo die hele boomstam naar binnen flikken. Dan komen er allemaal houtsnippers uit de oren. Monnik oog. Zegt ze dan. Nou, doet er niet toe. In ieder geval. De eerste keer dat ik in Snackbar het Vogeltje ben... staat de vader van het gezin achter de toonbank. De vader. En die blijkt een strenge man. Een militaire man. Want, wat gebeurt er? Ik had friet besteld. Ik stond te wachten helemaal aan de andere kant van de snackbar. Was super druk. En ineens roept die man mij. Uit het niks. Dwars door die menigte roept hij mij. Uit het niks roept hij in één keer dit. Doet hij in één keer... Hé, jongen! Jongen! Jouw patat is klaar! Echt dat je denkt, Jezus, welk Turks vernietigingskamp heeft deze vent gewerkt? Ik zeg, mijn patat? Ja, jouw patat, joppies, kom maar nu! Fucking yes, sir! Verdomme! Helemaal opgefroten ook, was helemaal niet de bedoeling! Om dan meteen op te vreten! Niks te midden van de Turkse taal, als de Turken aanwezig zijn. Jullie mooie taal. Het is prachtig Turks. Oh, het is mooie taal. Als je een punt probeert te maken in het Turks, dan klinkt het... Klinkt alsof je tong de trap afdondert, of niet? Oh, de tjunderen, kolle turkeren, tolle turkeren, turkeren. Het is fantastische taal. Als je... Nou, we weten ook weinig mensen. Maar Turks is ook een hele mysterieuze taal, hè? We weten bijvoorbeeld weinig mensen. Maar het Turkse woord voor James Bond, dat is dun dulle dun dun. Dat is mooi, hè? Dat komt van een liedje. Dun dulle dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. En zo... Is zo... Dus... De tweede keer... Stel, de tweede keer... De tweede keer dat ik naar Snackbar het Vogeltje ga... gebeurt er iets heel anders. Want de tweede keer dat ik naar Snackbar het Vogeltje ga... staat niet die vader van het gezin achter de toonbank... maar de oudste zoon. En die heeft een hele andere persoonlijkheid. Heel ander karakter. Een zachtere persoonlijkheid. Zachter karakter. Bleek. Want, wat gebeurde er? Wat had ik besteld? Ik had twee broodjes kroket, twee broodjes frikandel. Was iets van €7,80. Ik geef die jongen een tientje. Hij heeft al een 2 euro muntstuk vast. Ik zeg, ah joh, laat die 20 cent maar zitten. Hij kijkt me aan en zegt, zeker weten, ik heb 20 cent hoor. Ik zeg, ah joh, laat maar zitten. En het moment dat ik dit doe, ah joh, laat maar zitten, hoor ik rechts in mijn oor in één keer keihard, chillen, chillen. Oh. En ik kijk opzij. En naast mijn hoofd staat een soort plastic beeldje van een vogeltje op een takje met kennelijk een bewegingssensor waar keihard dat geluid uitkomt. Echt keihard, kankerharde. En ik helemaal wit van de schrik, ik draai weer terug naar die jongen. En die jongen, goud moment, die kijkt me aan en die zegt, is vogeltje. Is met de hints. Snackbar heet het vogeltje. Beeldje heeft de vorm van een vogeltje. En het geluid wat eruit komt is chillip chillip. De meest overbodige scheidopmerking ooit gemaakt. In een snackbar bestelsituatie. Als ik chillip chillip hoor,
Ik kijk opzij en naast een beeldje van een vogeltje zie ik een vrouw van 80. Naakt. Ingeolied. Balanceren op een eenwieler. Met een bord onder nek waarop staat: ik maak soms het geluid chilip chilip. Dan is de opmerking: is het vogeltje een prettige oplossing van de sociale spanning? Maar anders, snaveltje tuur. Eindhoven, dankjewel. Hou je goed, man. Tot ziens.